0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog. En het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon. 'S Middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
2: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
1: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
3: I'm never happy with the draw, but watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
1: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

En Late Night in plaats van Maywood. Wat een lekker begin van de vroege vrijdagmorgen. Ja, alweer vrijdagmorgen, alweer bijna weekend. Het is vandaag de 2e van oktober maand. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loe FM. Goedemorgen. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat er weer klaar. Dus dat betreft staat alles klaar. De playlist is gevuld. We gaan beginnen.

The Only Way Out, een plaat van Cliff Richards en daarvoor een plaat van Desmond Dekker. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van en vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 2 oktober en vandaag de internationale dag van het gekweekte dier. Ook de internationale dag van het geweldloos verzet en de nationale ouderendag.

Mine Old Piano in plaats van Diana Ross. En daarvoor Anja met Moscow Night. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Ruud. Ruud Veldkamp is een Nederlandse acteur. Is vandaag 37 jaar geworden. En Casper Bouwman is een Nederlandse windsurfer. Is vandaag 41 jaar geworden. Winston Karsjurstaniewicz is een Nederlandse acteur. En ook televisiepresentator. En Winston is vandaag 50 jaar geworden. Die van de postcode loterij, die man dus. En wat hebben we nog meer gevonden? Tenminste, qua mensen die jarig zijn vandaag. Nou, Ton Koopman is een Nederlandse muzikus. En dirigent staat erbij. En ook organist. En Ton is vandaag 82 jaar geworden. En volgens mij stond er nog één op. Ja, dat is Karel ter Linden. Is een Nederlandse predikant. Is vandaag 93 jaar geworden.

0: 9 to 5 in plaats van Dolly Parton. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend lost de mist vrij snel op en dan is het zonnig. Na een frisse nacht loopt de temperatuur naar 18 graden. Rond het middaguur is dat. En daarmee is het heerlijk weer voor een ochtendwandeling. Nou, vanmiddag domineert de zon het weerbeeld. Er zijn alleen wat vriendelijke stapelwolken. En met maximaal rond de

20 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind is het heerlijk weer voor een buitenactiviteiten. En zelf voor een terrasje is het heerlijk weer op deze vrijdagmiddag. Nou, vanavond blijft het helder. Zodra de zon onder is, dat is ongeveer 17 minuten over 7, wordt het snel fris. In de loop van de avond daalt de temperatuur naar 10 graden. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van de Backstreet Boys. Yeah.

I Wanted That Away in plaats van de Backstreet Boys. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. En we pakken de dagen zaterdag, zondag en maandag erbij. Nou, morgen ook een zonnige dag. En morgen de kans op nevel, dat wel. Maar dan wordt het 20 graden met een windkracht 2 uit het westen. Eigenlijk een kopie van vandaag. En zondag ook weer zo'n lekkere dag. Qua temperatuur iets naar beneden, 18 graden. Maar ook een zonnetje erbij. En de windkracht 2 uit het noordwesten. Wel af en toe bewolking, maar... ja, meer zon dan bewolking, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Nou, maandag ook weer een zonnige dag. Weer 20 graden met een windkracht 2 uit het west-zuidwesten. Dus eigenlijk allemaal leuke dagen. Een lekker zonnetje erbij. Wat wil je nog meer? Nou, vandaag een weercijfer 10. Morgen een weercijfer 9. Zaterdag, of donderdag bedoel ik, een weercijfer 9. En maandag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers. En 10, 9, 9, 9. Leuk. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van de Carpenters.

Jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Break It Out, in plaats van Lisa. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag? Maar dan in het verleden. 1951, de eerste Nederlandse televisiezender Nederland 1 wordt gelanceerd. En 1989, de eerste aflevering van het populaire kinderprogramma Telekids, gepresenteerd door Irene Moors, gaat van start. 1989, hetzelfde jaar dus, RTL Veronique, het latere RTL 4, gaat van start. En 1999, het kinderprogramma Telekids met presentatoren Carlo Boshart en Irene Moors stopt na exact 10 jaar. En 2003, RTL 4 zendt de eerste aflevering uit van de reality soap De Bouwers. Ja, de begintune van het programma is Heb je even voor mij? Was in 2003. En 2015, de populaire Nederlandse versie van Man bijt hond zendt hun laatste aflevering uit. Het opvallende televisieprogramma was vanaf 1999 elk seizoen op de buis. En nog een berichtje uit 2016. De eerste aflevering van Centraal Medisch Centrum wordt uitgezonden op RTL 4. Tot zover de berichten de gebeurtenissen van deze dag.

0: De hits uit de 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Natuurlijk. Natuurlijk. Elke werkdag bij Dries Smit.

The Riddle, een plaat van Nick Carshaw uit 1984. We gaan nog even kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur met elkaar op pad. Dan de muzikale wenskaart. Is ook op de Loco en ook op de Lou. Dus de muzikale wenskaart met Bertha Spijkerboer tot 12 uur. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Ben Ransdorp. Van 2 tot en met 4 uur Studio Elburg met Aad Withaar. En van 4 tot 5 uur Slagerparade non-stop Duitse hits. Dan vanaf 5 uur tot en met 8 uur de tijdloze muziek met Willem Vlieger. En vanaf 8 uur tot en met late uurtjes de hits met op Lou FM vanuit de Polderstudio. Ja, we gaan er weer richting 8 uur. Alweer het einde van het eerste uur. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede gedeelte van de ochtendspits. We hebben nog wel een paar leuke platen voor je klaarstaan. Hotel California gaan we draaien van de Eagles. Dat is een hele lange plaat. En ook de instrumentale plaat voor deze dag. De Salatale Schützenjäger met Mars der Freiwilligen. Ja, die gaan we draaien straks. Dus die hoor je straks. Maar eerst de Hotel California.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
2: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
1: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
3: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
1: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte files in het midden van het land. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N801 Otterlo richting Barneveld voor Ede, ook daar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Beautiful Sunday in plaats van Daniel Bonen uit de 1972. Wat een lekker begin van de tweede uur van de ochtendspits. Dus goedemorgen, welkom terug. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken we er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords. En qua muziek, leuke platen. Het laatste blokje gaan we lekker terug in de tijd met piratenknallers. Dat gaan we straks doen. Maar eerst gaan we beginnen natuurlijk, hè? Ja, we gaan beginnen.

Paul Simon. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag alweer de 2e van oktobermaand. En vandaag de internationale dag van het gekweekte dier. Ook de internationale dag van het geweldloos verzet. En de nationale ouderendag.

David Song in plaats van de Kelly Family. Naar de website van de Loed er even bijgepakt. Loedmedia.nl staat nieuwe berichten op. En ik heb één bericht eruit gepakt. Schietgeluid verstoort Rolles vakantierust. En Landal biedt koffie en gebak, staat hier bovenop een kopje. Nou, Rolf Balkende had zijn vakantie op landgoed rustiger voorgesteld. Deze week hoorde hij regelmatig stevige dreunen. Na zijn Facebookbericht over het schietgeluid biedt Landal hem koffie met gebak en een koffiebon aan. Een onverwacht gebaar, want om een tegemoetkoming had hij niet gevraagd. Nou, daar gaat onze rustige vakantie, schrijft Balkende op Facebook. Een beetje met een knipoog, vertelt hij. Hij verblijft 11 dagen op een vakantiepark in de gemeente Oldebroek. En de eerste week heeft hij nergens last van. Maar deze week hoort hij regelmatig dreunen. Hij brengt ze in verband met de oefening op het atelier schietkamp bij het Harde. Het was dan vaak gewoon 5 tot 6 keer achter elkaar. Echt van die dreunen. Na een stilte volgt volgens hem weer een reeks. Dus een reeks van die dreunen. Nou, schietterrein was wel bekend bij hem. Hij had het gezien hij had een fietsroute gezocht. Maar af en toe een schot had hij wel verwacht. Maar een heel wat schoot achter elkaar. En terug de kerende dreunen overdag was voor hem een verrassing. Nou, Balken deelt zijn ervaring op sociaal media. Maar verwijt het park het schietgeluid niet. Een klacht indienen, zoals sommige mensen op Facebook aanraden, vindt hij niet nodig. Wij hebben het verder prima naar onze zin. Ja, kan ook niet anders natuurlijk, want we wonen in een hartstikke leuke streek. Nou, een telefoontje van het park. Nou, volgens Balkende neemt Landal na zijn bericht zelf contact op. Hij staat in een parkwinkel wanneer zijn telefoon gaat. En daarna loopt hij naar de receptie om te vragen waar het telefoontje over ging. Nou, medewerkers hebben zijn bericht gezien en willen iets voor hem doen. Wij krijgen een bon voor koffie en gebak voor 2 personen. En wordt hem een kortingsbon toegezegd die per mail moet komen. Dus nou, wil je het hele artikel lezen? Kijk even op de website van de Loe. Loemedia.nl staat dat helemaal op. Dus het berichtje dus over Rolf. Die een rustige vakantie dacht te hebben. En de eerste week ging het hartstikke goed. Maar de tweede week, ja, stevige dreunen. Je hebt het ook wel gehoord hier in de gemeente Elburg. En ook natuurlijk in de gemeente Oldebroek. Ja, we zijn er eigenlijk wel een beetje aan gewend, hè? Ja, we zijn er een beetje aan gewend. Nou, we gaan verder met muziek. Hier is John Denver. All my-

0: John Denver. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend eerst mistig, maar de mist lost vrij snel op en dan is het zonnig. Na een frisse nacht loopt de temperatuur op naar zo'n 18 graden rond het middaguur. En daarmee is het heerlijk weer voor een ochtendwandeling. Nou, vanmiddag domineert de zon het weerbeeld. Er zijn alleen wat vriendelijke stapelwolken met een maximaal rond de 20 graden en een zwakke tot matige zuidenwind. Is het heerlijk weer voor buitenactiviteiten. Zelfs voor een terras is het heerlijk weer op deze vrijdagmiddag. Nou, vanavond blijft het helder. Zodra de zon onder is, dat is ongeveer 17 minuten over de klok van 7 uur. 17 uur 17 dus. 19 uur 17. Ja, wordt het vrij snel fris. En in de loop van de avond daalt de temperatuur naar 10 graden. Tot zover het weer van vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst Abel.

Zie jij het ook? Een plaat van Abel. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen zaterdag, zondag en maandag erbij. Nou, morgen een zonnige dag. Hetzelfde weer type als vandaag, hè? Eerst nevel, maar dan komt de zon tevoorschijn. Dan wordt het 20 graden met een windkracht 2 uit het westen. Dus morgen ook een lekkere nazomerdag, kun je haast wel zeggen. Zondag hetzelfde weertype, ook een zonnetje erbij. Wel af en toe bewolking, dat wel. 18 graden met een windkracht 2 uit het noordwesten. En maandag weer volop zon. In de morgen eerst weer kans op nevel. Maar dan komt de zon tevoorschijn. Wordt het weer 20 graden met een windkracht 2 uit het west-zuidwesten. Dus nou, lekker weer dus. We gaan kijken naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 10. Morgen een weercijfer 9. Zondag ook een weercijfer 9. En maandag ook een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers. Lekker weer. Ja, hartstikke mooi man. Nou, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst Queen.

You Win Again, in plaats van de Bee Gees. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? De laagste is gemeten in 1957, was 1,6 graad. En de hoogste temperatuur is gemeten in 1959, was 25,7 graden. De langste neerslagduur was in 1968, was 15,1 uur. En de hoogste etmasom van de neerslag was in 1962, was 23,9 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, de maximumtemperatuur in 1959, dus dat is al een hele tijd geleden eigenlijk alweer, hè? Ja. Hey, we gaan het laatste blokje starten. Het Nederlandstalige blokje, het Hollandse kwartiertje. En wat komt er dit keer voorbij? Nou, vader Abraham, Sylvia en de Ronaldo's. Ook Mariette komt voorbij. En beginnen met Sylvia Zwarts met 1000 vragen.

Sylvia en de Ronaldo's met In Jouw Armen. Ook Mariette kwam voorbij met Denk Je Altijd Nog Aan Haar. En Sylvia Zwarts met 1000 Vragen. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze vrijdagmorgen en ook voor deze week. Maandagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. En vanavond natuurlijk ook, hè, met de Hitsmid. En wat kun je vandaag nog meer horen? Nou, wat kun je straks horen, kan ik beter zeggen. Straks van 8 tot 10 uur met mekaar op pad. En dan van 10 tot en met 12 uur de muzikale wenskaart met Bertha Spijkerboer. Ja, een uitzending van de Loco. Het wordt ook uitgezonden op de Loeders, de muzikale wenskaart. En ook vanmiddag natuurlijk een middagmatinee met Ben Ransdorp. Ook Studio Elburg met Aad Witaar en ook de Duitse Hits on Stop. En natuurlijk ook de tijdloze muziek van Willem. En vanavond ben ik ook weer bij je terug met de Hitsmid. Dat allemaal vanaf 8 uur vanuit de Polderstudio. We kunnen nog één plaat draaien. Doen we dit keer weer een plaat van vader Abraham. Met Hij Was Goed Voor Zijn Moeder. Heet op vanavond.

was 15 jaar jong toen hij in het kerkkoortje zong, maar hij was al de schrik van de buurt. Hij stak met twee kaarsen de kerk in brand, toen is hij van het koortje gestuurd.

klem en dan grapte hij alles mee. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg. De jeugd van zijn leven voorbij, je moest beven en bang zijn als je naar hem keek. In zomerse dagen, je hoefde niet te vragen wie het deed, één bosbrand in de week. Als hij dronk werd hij eerst wat zwaarmoedig, maar daarna dan sloeg hij het café kort en klein. Toch had hij een hondje, dat is nu gestorven, dat doet hem nog steeds heel veel pijn. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg. Hij had een auto gestolen, daarmee reed hij heel hard door de straat en opeens was het te laat. Ze lag op de grond, een klein meisje gewond. Ze lag daar zo stil op de straat. De bralie verdween en hij voelde voor het eerst grote spijt van wat hij had gedaan. Hij zag nu pas goed

altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat zei hij altijd in de kroeg.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
1: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
3: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
1: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A27 Almere Utrecht voor Eemnes 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
7: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Ja, dat was de Everly Brothers met So Sad. En het is inderdaad droevig. En we waren het voor degene die net in de stad ben, die denkt, we zitten in het verkeerde programma. Maar dat is niet het geval, want ik ben begonnen met Antiek en Curioze met Ben Benson. En dat is natuurlijk niet helemaal voor niks. Want we hebben het bericht binnengekregen dat Ben is overleden. En Ben is onze collega, radiomaker. En was niet zo heel jong. Heb je hem wel gekend?
1: Zijn programma wel, maar hem zelf heb ik nooit gezien. Nee,
0: nee?
1: Ik heb hem niet gekend.
0: Oké, okay, nou, ik heb Johan met hem hier achter de knop zitten als technische man. En Bart van Diek heeft dat ook gedaan. En ja, ze hebben net van de redactie door een bericht van gestuurd. En ja, ik ben er best wel een beetje van geschrokken. Ik heb Jorof heel lang met hem hier samenwerken. Hij was een Amsterdammer, een hele aardige man. En er is net een stukje over geschreven op onze site Biedeloe. En dat wil ik er even bij pakken, want... Ja, het overviel me wel een beetje, moet ik zeggen. En vandoor dat we ook even mijn moeder belden al op. Die zeggen, je hebt de hele verkeerde jingle erop. Maar daar heeft ze wel gelijk aan. Maar die hebben we expres gedaan om even aandacht te besteden aan Ben Benson. Ja, Ben Benson. Met vele verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van Ben Benson. Ben bereikte een mooie leeftijd van 92 jaar. En die is bevullen binnen de Lou Media, moet ik zeggen. Wordt erin als een markante radiomaker. Met zijn eigen geluid. Ben was een man met heerlijke Amsterdamse humor. Recht voor zijn raap. En ook een echte flaphuut. En altijd goed voor een onverwachte opmerking. Ook tijdens de uitzending laten ze graag horen als zoals hij was. Just die spontaniteit maakt Ben tot Ben. Iedere dinsdag was hij hier van 11 tot 12 te horen op de programma, op de Lou programma Antiek en Curiosa. Vandoor dat ik ook even die jingle net draaien. Eerst maakte hij het programma samen met Bart Verdijk en na die tijd werd hij ondersteund door Egbert Bos. Antiek en Curiosa nam Ben zijn lustra's mee naar een lang verloren tijden en draaide muziek die niet alleen overal mee hoorde, niet meer hoorde, maar wist eigenlijk door mee zijn eigen trouwe lustreskring te op te bouwen. Voor de lustra's was het een dinsdag uurtje met Ben een vertrouwd moment. Ben woonde lang in Biddinghuizen en na het overlijden van zijn vrouwen vertrokken naar het westen, dichter om bij zijn kinders te wezen. Daarna verdween hij uit de directe omgeving, maar niet uit onze herinnering. We herinneren Ben ook om zijn humor en uitgesproken karakter. Zijn liefde voor de muziek van vroeger en vooral de mooie radio-uren die hij ons als lustra's heeft gegeven. Ben is niet meer, maar vergeten is hij niet. We wensen de kinders, familie en de dierbaren sterkte met het verlies.

0: toepasselijk, toch?
1: Een heel toepasselijk nummer. En ja, ook een nummer wat ik eigenlijk nog nooit gehoord had, Ballen voor Man.
0: Ik hoorde het ook, dus ik dacht, ik zal je even mijn appje sturen.
1: Ja.
0: Nu hoor ik dat je in de vrachtwagen zat, dus ja. Dat mocht helemaal niet. Dus je maakt niet meer in de vrachtwagen natuurlijk zitten te hebben.
1: Jawel.
0: Want ik kwam ook direct bericht terug, hè, dus...
1: Ja, dat moet je niet zeggen op de radio.
0: Oh nee, dat maakt weer niet. Oh, gutte, ik kan weer te veel zeggen.
1: Nee, maar dat was wel lachen. Ik had toevallig, nou niet toevallig, ik heb altijd de Luan. En ja. Ook in die vrachtwagen. En toen hoorde ik Bart al zeggen, van er was een soort verkiezing van welk met de botten schrijf worden.
0: Ja.
1: En hij was zogenaamd dan de enige die hierop bestemd was. En dat er met Driestor nog wel in conclave ging. En weet ik wel, ah, dat is natuurlijk al een flauwkul.
0: Nou, misschien zitten we nu wat te lusteren. En dan ja. Even hem alweer.
1: Dan even weer doen. Nou, ja. Dan maken we er gewoon een mooie hit van. Robert van Hemert was het. Oh nee, was, nee dat
0: nee,
1: is de bol. De beste zangeres was Desiree, was het. Ja.
0: Desiree, ja.
1: Noord van Eut, maar.
0: Desiree was het.
1: Wel een mooi nummer.
0: Ik dacht Desiree. Ik denk dat zeg je verkeerd. Maar ik zie het ook staan, Desiree.
1: Maar toepasselijk.
0: Dat is ook zo, hè? In de zeilen op de wind van vandaag. Want gisteren is er wij zijn man met nog kom.
1: En is er maar de vraag of het kump.
0: En of het kump. Dus iemand ook genieten van alles om je heen.
1: Van de momenten.
0: De momenten.
1: En dat we hier met z'n tweeën maar zitten.
0: Nou, gezellig toch.
1: Dankbaar wezen
0: alleen,
1: natuurlijk.
0: Alleen, ja, het kopje koffie, dat mag niet, hè?
1: Nee, maar dat doe we straks gewoon.
0: En dat is wel goed ook, want de familie Westerink, die was vandaag om 3 uur nog wakker.
1: Oh ja?
0: Ja, vanwege de koffie. Als koffie drinken met cafeïne erin, nou, kon het goed niet erbij.
1: Dan kun je beter een rode pot nemen.
0: Dat slaapt beter, ja.
1: Heb je al een bokbier gehad trouwens? Ben je er nog
0: ik was geen bier, Egbert. Ik kan mijn alle drank aanbieden.
1: Maar ben je
0: nog
1: wel geweest met de bokbier?
0: Zeker, de Meulenzangers moesten zingen.
1: Oh ja?
0: Ja, het was een heel leuk feestje.
1: Ja, eventjes. En mooi weer ook.
0: Ze moesten een uurtje zingen, maar goed, ze stonden er om 17:30 en het was 19:50 gelukt toen ze klaar waren.
1: Oh ja, nou.
0: Ja,
1: ik was even
0: leuk mijn, publiek was het, deed ook leuk mee. Het waren allemaal vreemd. Er was een groep in de stad, een jonge vrouw. Ik had geen idee wie het waren. Tenminste, ik kende ze niet, maar ik word oud. Ik denk net ook al 10 jaar zeg. Voi. En met allemaal vroegere buren, want oude buren weet ik niet eens. Een vroegere buren bij elkaar zitten. En ik kijk nu zeg dat kringetje rond.
1: Ja, dan pas weet je
0: de raad. We waren toch wel echt oud, hè? En dan komen de oude verhalen voor de dag. Dat we van alles en nog wat deden aan die Klakenweg.
1: Ja.
0: Die nu een beetje verdoord in de midden van Oostendorp ligt. Want wie hebben er wat te doen, hoor. Joi. Andy Viever, jongen.
1: Ja.
0: Tentenbouw, pannenkoeken, battenboom, zo'n primus vuurtje.
1: Ja, maar jullie bent dan nog wel actief.
0: Wie ben nog oorig actief, ja. Maar goed, er veranderen wel dingen. Maar we genieten gewoon inderdaad dus van de momenten die we wel kunnen. Ja.
1: Nou, mooi toepasselijk.
0: Lopen van Gerrit zit er niet meer in. Nou, dan gaan we fietsen.
1: Ja.
0: En dan kan je doel verleggen. Wie fietsen nu fiets vierdaagse. Nou, leuk. Ja, dan liepen we vierdaagse, maar dat wil niet meer.
1: Nee. Nou ja, dus, goed. Dorp is wel een toepasselijk nummer. En ook in de herinnering natuurlijk van Ben Benson. Nu is die man natuurlijk wel 92 jaar geworden. Want ik weet nog dat ik met hem hier in de studio zat. En toen was hij al 82 of 83 of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, het was al een oude, daar kon je aan zijn stem op. Ja,
1: maar de humor die was toch wel goed, hè? Want hij was wel een praatje maken en een grappen maken. En ik mocht hem wel. En dan voelde hij alle nummers aan moet zoeken. En ik ben op bier was toen zijn vrouw overleed in Binnenhuizen. En toen is zij ook doorvertrokken. En vandoor ook...
0: Ja,
1: ik heb er wel wat herinnering met die man. En privé ook.
0: Ik hun zijn programma wel regelmatig, ja.
1: Goed, maar wie hebben het over wind in de zeil en die had nog iets anders meenemen. Dat doen ze in Volendam gelukkig ook, hè?
0: In Volendam hebben ze ook wind in de zeil, nee. Ja, nou, ik hoop er niet voor mijn zusje dat het nu zoveel wind is. Want die bent door op vakantie, ja.
1: Van Volendam?
0: Ja, en die zit in dat Spaander.
1: Daar ben ik ook geweest.
0: Hotel dat is nu Spaan. Enjoy, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dus daar zit dan een beetje nostalgie in, maar het is allemaal wel een beetje vernieuwd en zo.
0: Ja.
1: Een nieuw kamers.
0: Nou, wie weet gewoon wie er ook is eerdaags kijken. Nou. En door kun je ook de zeilen zien, hè?
1: Ja, ik kijk niet over de zee.
0: Maar dit gaat over de klederdrag en dat is weer wat anders. Dit gaat over Neeltje Sombroek Schilder. En ze zeggen een leven zonder keus, maar ik zal met niemand willen ruilen. De bruin kersen en wierook in de woonkamer van het nieuwbouwhuis dat Neeltje Sombroek Schilder, geboren 1918, bewoont. Ze deed het liefst aan de eettafel met een pot koffie en een handwerkje en een pakje check. Geregeld kwam een van haar 10 kinderslanges. Ze woonden bijna allemaal op Volendam en hebben sleutel van het huis. Neeltje en haar man hadden een loodgietersbedrijf dat ze na de dood van haar echtgenoten nog een paar jaar zelf hebben leid. Ze komen uit een typisch Volendams vissersgezin met 6 kinderen. Mevrouw Sombroek is katholiek en iedere ochtend in de karken te vinden. Het liefst zal ze zo snel mogelijk van hun nieuwbouwhuis weer teruggegaan naar het dorpscentrum. Het moderne huffie, waar ze nu aan woont, vindt ze veel te saai. Ze vertelt, we hadden een verschrikkelijke goede vrouw en moer. Ik denk het niet dat één in Nederland zo'n thuis even had. Voor op zee, moer de baas. Tidden van verdienen, maar ook zomers en zwinters van niet verdienen. Mijn vrouw zat op een botter. Zundes saams gingen weg en soorten smans kwamen weer thuis. Ik denk dat hij de enige op Volendam was die wat meenam voor de kinders. Op de dik stond een kargie met macaronekoeken of boterbabbelaars en hij kocht er altijd wat van. Mijn moer was een vrouw die niet de hele dag de garnalen op tafel had staan. Ik kon natuurlijk niet zonder, want die moesten wel wat bijverdienen, maar ze stonden er niet de hele dag. Ik ging als kind, let op, een 4 uur 's mans in een loods op mijn emmertje zitten, wachten tot de garnalen binnenkwam. Dan naar huis en pelden en de verzorgen dat hem 7:15 in de karken zaten. Alle dagen weer. Voor zung altijd. Hij kon ook prachtige harmonica spelen. Een broer van mij speelde gitaar en een andere banjo. Er was altijd muziek na het eten. En er werd altijd nog wel wat gepingeld. Mijn vader is nooit ouder geworden. Hij is altijd met zijn tijd meegegaan. Hij was 97 jaar toen hij overleed. En ik heb er altijd nog een beetje last van. Ik vond het een bedroef sterfgeval. Ik vond het misschien nog wel erger als dan van mijn eigen keel. Op de laatste dag van de Jozefmaand, op 31 maart, ging ik werken op Volendam. 2 jaar tot mijn 15e. Toen ben ik buiten gaan werken, zoals wie dat hier zeggen op Volendam. Eerst bij Amsterdam, later in Purmerend. 5 jaar heb ik in een cosmetica-zaken werken. Ik stond de hele dag in de winkel. Maar ik moest ook nog koken en wassen en naar sluitingstijd de winkel doen. Ik mocht er gewoon aan tafel mee eten, want ik word erg gewaardeerd. Ik werkte niet als enige Volendammer in de stroten. 4 werken er naast mekaar. Ik zorg altijd wel dat ik tegelijk de voorraam aan het lappen waren. Ik stond tegelijk aan de wassen in de schuurtjes. En ik deed de boodschappen als de anderen dat ook dingen. Dus we zagen mekaar heel veel. Als hij een Volendammer schot zang, ging hij er altijd even naartoe. Ik ging ook naar dansles. Als mijn moeder het nu hoorde, kwam ze nog terug. Dansen, hij dat deed, was een slet. Maar ik ding het. Net als fietsen, dat ding je ook niet. Om die dansles te kunnen betalen, moest ik kousen breien. Voor 2 kousen kreeg ik een kwartje. Ik zat soms tot 1:30 s'nachts te breien. Later ben ik naar Amsterdam gegaan, dat was in de oorlog. Ik had een advertentie gezet en ik kreeg 31 brieven terug. Volendammers wilden ze altijd wel hem, want die kunt goed werken. De eerste die ik bezag was een doktersweduwe in Zuid. Haar man was specialist geweest en 4 maanden geleden was zij overleden. Ze stond onder curatele, want ze dronk te veel. Ze zei, iemand welkom, maar dan in het zwart-witte, want in deze kleding wil ik je niet hem. Ze had denk ik al heel lang een zucht naar een meisje, want het was er zo smerig in huis. Het stond mij wel aan zo'n huis, groot, allemaal marmer, maar erg verwaarloosd. Uiteindelijk mocht ik toch komen in de Volendamse drag. Ze was erg op mijn stelt, omdat ze het anders niet halen. Ze kreeg 3 glazen pot per dag. Ik gaf er 4 en ik gooide in die leste wat woorden erbij in. Ze had buiten Amsterdam wat land en boerderien. Dus honger hebben we in de oorlog niet geleden. Ze zegt tegen mij dat ik soep moest koken

dat een man die na het trouwen liefst zo snel mogelijk kinders wil. En dat liep bij mij tegen. Ik kreeg eerst 3 miskraam. Door na een kindje, het was een meisje, maar die overleed. Ik moet er nog vaak aan denken aan dat eerste kindje. Toen ik uit het ziekenhuis kwam, was het al begraven, in Purmerend. Ze zegen dat het beter begraven kon worden. En daar was ik zo teleurgesteld over, want er was niks aan mijn vraag. Het was een heel klein kindje van 3 pond. Ze zegen dat het een beetje verkouden was en ze hoopten dat het goed zou gaan. Ik ben nog wel even wezen kikken die avond. Het lag lekker bij het kantoortje van de hoofdzuster. Maar het haalde wel heel snel het adem en s'nachts toen ik het niet vertrouw, ben ik ook nog even wezen kikken en door ben ik nog altijd blij om me. Na dat kindje zeiden ze in het ziekenhuis dat ik maar niet meer op kinders moest rekenen. Toen liep ik een heel jaar vrie, zoals wie dat noemt. Mijn man zei, als er geen kinders komen, dan ga ik op de grote vaart, want dan ga ik de wereld bekijken. En toen raakte ik in verwachting. Kijk, mijn man had al andere monsters, maar hij bleef toch op Volendam. Het kindje werd geboren toen we net bevrijd waren. We moesten proberen er in leven te houden, want alles was nog erg arm en schraal. Scharrelen bij dezegene die wel borstvoeding had. Een paar streepjes melk mocht ik altijd wel van ze hem. En toen we haar in leven hielden, zegt mijn schoonmoer dat ik met die miskraam wel zo zal houden tot mijn 50ste. Iemand blijf in, zegt ze, dat je er nog 2 in leven houden. Maar ik heb de 10 in leven gekregen, zegt ze lachend. Ik ben bierkor 20 keer, het is toch wat, in blijde verwachtingen wijs. Met de laatste waar ik 47 jaar en net zo blij als met de eerste. Er ben jaren geweest dat het leven verschrikkelijk was. Want die had geen keus. Die had toch niks te vertellen? Die kwam nans, want die was altijd in verwachting. Altijd op Volendam. Altijd in huis. Zo was het gewoon. Een leven zonder keuze. Maar ik zou met niemand willen ruilen. Ik ben zelfs nog 1,5 jaar uit de west met 6 kinders die ik toen nog thuis had. Ik was de eerste kraker op het dorp, omdat mijn man niet goed voor ons was. We worden op een avond voor de kerstdagen door hem weggestuurd, allemaal. Maar het was beter, want we hadden geen leven bij hem. Want dan ging hij om 11 uur opeens het huis uit, een ritje maken. En dan kwam een smans terug. En dan hoorde ik weer dat er overal de west was, behalve bij mij. Ik wist een huisje op het dorp dat leeg stond. Ik zei, ik ga erin. Er stond een tafel in, wat potten in pan. Ik moest de huren zelf verdienen. Die was 50 gulden in de weken, dus ik moest etelijke zakjes gaan halen pellen of een schoenen schoonen maken in Amsterdam. Ik heb mijn kinders nooit van mijn man vandaan gehouden. Mijn dochter gaat zelfs naar hem toe om wat eten te brengen en bij hem te werken. De kinders zeggen nog wel eens dat het de mooiste tijdenwijze is. Ze waren langzaam weer rustig, ook al stond de tafel altijd vol met garnalen. Het was een huis waar rust hing. Een week voor de bouwvak ging ik naar hem terug. Ik zeg, en dan bleef ik, nu dus voorgoed. Ik kon het, want ik had een erg goede maatschappelijke werkster. Die had ze dus vroeger ook al. Iemand die wist hoe het was. Ze ging ook naar mijn man. Ze werd door hem uit de schuld. Maar als hij in nood zat, dan ging hij naar haar toe. Hij heeft nog een poosje in een ziekenhuis gelegen. En het les van zijn leven is ze naar Israël toegegaan. Na 14 dagen kwam er weer thuis en zegt dat ze mag te volgen. Toen hebben we hier nog met de deuren en de ramen dicht te zitten. Hij werd pas weer rustig toen ze me een spuit in gegeven hem. Tot 3 jaar na zijn dood bent wie in het bedrijf blijven woonen. Dat waren goede jorden. Daarna werden de kinders blind. 3 dochters. Ze zitten alle 3 tegen het blind worden aan. Het is nu rustig. Het draait nu allemaal redelijk. 1 van de dochters is gescheiden, maar dat komt overal voor. De avonden hier ben ik alleenig. Ik zit er soms te bidden, heel veel voor de meisjes. Ik ken er veel van die gebedenboekjes uit mijn hoofd. Nooit geen televisie of radio aan, maar de branden altijd wegkeersen en wat wier ook. En ik ben erg op de avonden van mijn leven besteld. In de karkedoor zit ik graag. Iedere man ga ik weer. En een erg goede Maria vereerde ben ik. Ik roep vaak de heilige Rita aan, patrones van de hopeloze zaken. Die heeft zelf veel meegemaakt. Dat weet ik over die boekjes die ik gelezen heb. En ik ben nooit, maar dan ook nooit, uit de klederdracht gegaan. Ik ben 3 keer in Joegoslavië geweest.

Want daar is Maria verscheen. Die moet naar een hele hoge berg voor beklimmen. De hemel kleurde naar helemaal rood en oranje. Ik zag erg tien klimmen op, maar ik merkte weinig van. Ik had alleen een beetje last van die lange Volendammer rokken.

0: dat is mooi Volendam. En dan kreeg je natuurlijk ook heimwee uit het hun. Maar IQ vooral zo net hun. Dan is niet alles
1: dat
0: mooi.
1: Dat was niet alles mooi op Volendam.
0: Nee, maar dat is ook niet alleen door, maar dat is overal natuurlijk.
1: Overal. En armoede was er.
0: Armoede. En wat hebben mensen dan toch wel eens wat meemaken.
1: En altijd weer die veerkracht.
0: En dan noodzaak reinigen en allemaal weer de moed erin halen. Ja. Toch nog eens iets uitputten. Hè?
1: Ik denk wel dat die mensen toch, dat kon je aan hun verhaal natuurlijk ook, ze was dan katholiek, maar dat die mensen toch meer bij de Bijbel leefden als nu.
0: Ja. Nee, dat is een hele andere tijd.
1: Heel andere tijd. Die hadden die Bijbel. Klopt. En dat was de richtlijn.
0: De houvast.
1: En daar waren ze in vol vertrouwen op.
0: Nou, wel net over je
1: want
0: familie.
1: Want die waren natuurlijk overladen met van alles en nog wat.
0: Ja, maar ook internet
1: en gewoon twijfelen.
0: En zo,
1: dat bedoel ik niet.
0: Maar er waren ook allemaal nepnieuws en weet ik veel. En toen hij geen nepnieuws, je geloof me of je geloof me niet, klaar. Ja. En hij er wel in geloof was goed, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar we hadden net ook even over familie van jou, waar ik dan bevriend mee was. En ook die vrouw gewoon het nu niet allemaal wel weer op de radio noemen. Maar die was ook zo, hè, man weg, twee kinderen, alle twee overleden. En dan toch nog positief kunt leven.
1: Altijd positief.
0: Onbegrijpelijk.
1: In het leven.
0: Maar wel nog, net wat die zeggen. Die vrouw die had ook een soort houvast ambtgeloof. Ze ging altijd naar de kerk, elke zondag zachter lopen met die jas en tasje mee.
1: Ja.
0: En die heeft ook volgens mij echt dacht van, hier nou is prima, snap je?
1: Ja.
0: Hier kunt, dan kunnen we het goed.
1: Ik word gesteund, ik kan deur.
0: Onbegrijpelijk.
1: Dat zei ze ook wel eens. Dat geloof drugheur.
0: Ja,
1: dat is echt heel bijzonder is dat. Ja.
0: Maar hoe is het met Gert-Jan?
1: Die denkt er iets anders over, geloof ik.
0: Nou, dan komen ze in Gert-Jan Lussen.
1: Ik heb nog nooit in een van die boekjes iets door over gelezen. Zo heb je ook twee dingen in het leven. Hè. Soms is het zwart en soms is het zwart-wit. Je hebt natuurlijk ook nog gisteren tussen.
0: Ja.
1: Maar we gaan nu eventjes naar Gert-Jan. Ja, die stook ook heel weer wat uit. Dit boekje heeft trouwens Hennik Jan van de Beulaken, de zonnige neven van Gert-Jan. Dus dit is verhaal nu, dit boekje gewoon meer over de zonnige neven als het Gert-Jan. Maar
0: het is wel familie, want er staat ook op, hè?
1: Gert-Jan. Ja, hij is een neven. Ja, maar van de vrouwen van Annegie, van Annegie, niet van
0: Gert-Jan. Hij komt er ook vaker weer bij in.
1: Hij komt er weer bij in, want hij heeft hem weer te pakken natuurlijk, hè? De linnenkasten. Vorig najaar, zo omstreeks oktober, kwam ik op een middag thuis toen ik Knelia, de oudste dochter van Hennik Jan van de Beulaker, bij Annegie aan de tafel zag zitten. Ze liep tranen met tutten. Goedemiddag, zeg ik. Wat heb je toch te snatteren, Knelia? Is uw voor al te met op de flessen? De dienen zeg niks, maar begon nog een beetje in harder te lippen. Tranen met dubbele tutten. Houd u toch stille zich aan en geen kind is helemaal van streek. Werkelijk, het speet me erg van Deentie, want ik mocht haar wel en Annegie ook. Ze was de beste van het hele zaakje aan de Beulaker. En het kind kon ook niet helpen dat ze zo'n suikerkurken van een vrouw had. Wat is er nu toch feitelijk aan de hand, zeg ik. Dat zakjes vertellen, zich Annegie. Die Hennik Jan van de Beulaker heeft de kolder in de kop. Die wil maar hem dat Knelia verkering aanknup met Teunis van Jan en Stine. Die weten wel, die op dat mooie boeren spul zit. Enige zeunen en een beste boerderie achter de hand. Als de olde hem uit de tit zal raken. Dat is nu net weer Hennik Jan. Die kijkt alleen maar naar de centen. En de rest is bijzaken. En nu heeft Knelia helemaal geen schik van Teunis van Jan van Stine. Hij koudt de bak, snikken Telia. Knelia, dat zegt anders niks, zich Annegie. Dat denkt Gert-Jan ook. Nou, dat heb ik hem rap overleerd in de Witte Broodsweken. Iedere soort raam zit er maar bij ons thuis met vaten praten over kalvers en over geld en met zijn schellevis ogen en flabboren naar mijn te loeren, klagen Knelia. Jongen, zeg ik, dat is een lastige kwestie. Ik ken Hennik-Jan als mijn broekzak. Die staat zich blind op de boerderijen van Jan en Stine. Dat zal hem net passen, die muzenkeutel, een rieke schoonzone. Maar dat er nog andere factoren mee kunt spreken, drinkt niet tussen zijn hasses deur. Of heb je soms een ander op het oog, Knelia? Ja, ome, snikken ze. Ik ken hem wel, Willem Winters. Een nette, keurige vent, maar zonder geld. Hij komt volgend jaar op het spulletje van zijn vrouw. Het is niet groot. 8 koegies en een bunder of wat land. Maar ik zal er dik tevreden mee ween. Dat kan mini-boerderijen van Teunis schelen. Als ik mijn hele leven in zijn flabboorn nam moet kikken. Gelik hij mijn kind, zeg ik. Beter een brukkie met margarine en liefde. Als een witte plakkie met grooie gras, botter en flapoorn. Maar Oevor wil natuurlijk niks van Willem Winters weten. Niks, niks, snug Knelia. Wie hem er al geharrewar genoeg over had. Maar Voor wil niet toegeven. Hij wil maar minder maar vast aanplakken. En toezicht Annegie, die dinnen is in alle noorigheid bij onze keum. Om onze rood in te winnen. Wat moet doen? Want Willem Winters is een keurige vent. En met hard werken kan er goed vooruit komen. En dat is 100 keer beter als trouwen met ene die je niet aansteekt. Gelijk hij Annegie, zeg ik. Wie zullen dus even kijken wat we eraan kunnen doen? Om Cornelia te helpen en er een stukje voor te steken voor de plannen van Euphor. Maar ik moet wel even de tijd hebben om te prakken. Cornelia zegt Annegie, dreug je tranen maar. Want als we er iets aan gaan doen, gaat hij met Willem Winters naar de gemeentehuis. De dienen vrolijk al oorig op en we hadden een gezellige middag. Het was ook werkelijk zo'n lief kind. Lief en vriendelijk, een knap gezichtje. Zou toch zonde wezen als zo'n mooi opgeruimd kind moest verkniezen bij zo'n lange slaadood van een teunis. Toen ze vertrekken was, zegt Annegie, Gaat-Jan, je moest dus even op de moskito naar de beulakken tuffen en met Henk Jan gaan praten, want hij heeft geluk van zijn kind niet goed voor de ogen. Och, mensen, zeg ik, dat geeft geen klap met Henk Jan. Hij is met hem is op dat gebied niet te praten. Hij denkt alleen maar aan de Riksdaalders en golden tientjes. En als ze merkt dat wie op tegen binnen, dan zet het nog harder deur om hurt en ons te pesten. Nee, ik moet er eens even iets over denken. De zwakke plek in het leven van Henk Jan bent de centen. En door moet ik hem via Teunis van Jan en Stine in treffen. Hij moet Teunis 4 konte deuren uitschuppen. Even denken wat ik domere. Zo te samen zat Anneke en ik rustig samen een kopje koffie te drinken. Met een lummel van een krakeling. Toen ik ineens van de stoel opvleugde. Wat heet toch, zeg Anneke? Wat doe je toch? Ik heb het, Anneke. Ik weet het. Hoe dan? De linnenkasten, Anneke. En toen leg ik Anneke uit wat voor plannen ik had. En de vrouwen gingen er direct mee akkoord. Maar nu moet ik eerst even vertellen hoe dat zat met die linnenkasten. Een poosje geleden had ik op mijn verkoping een pracht van een linnenkast gekocht. Werkelijk een juweel. Voor een zacht prijsje, omdat er geen kopers voor waren. Ik betaalde er precies 80 gulden voor. En dat was voor die mooie kasten niks. Henk Jan had blijkbaar van de keupine gehoord, want een paar dagen later was ze bij ons en hij wilde kasten voor hetzelfde geld van mij overnemen, omdat de dringende kasten moest hem. Maar ik had helemaal geen zin om hem die kasten voor datzelfde geld te verkopen, die bloedzuiger. Ik kan de kasten krijgen, maar voor 100 dollar. Henk Jan spuug vuur en vlam. Eerst zat het te zeuren, ja, maar als familie moet mekaar helpen. En toen dat niet hielp, dreigingen naar de officier van justitie te gaan, omdat ik aan prijsopdreving dingen. Je doet maar, zeg ik. Maar dan zal ik de officier eens even met oren flusteren, dat die 10 jaar geleden dat foekie van Klaas de Guiten ligt hem. Dat is nog niet verjoord, jochie. En stille was ze. Maar hoe vaker Henk Jan de kasten kreeg, hoe wilder hij erop won. Het was ook een prachtig stuk. En 100 dollar was geen geld, echt gewoon niet. Afijn, wie had dus denderende ruzie kreeg over die kasten. Hij wil met alle geld die kasten hebben voor datzelfde geld. Vanwege de familierelatie. Maar aangezien ik niks op die familierelatie gesteld ben, kreeg hij de kasten niet. Met een kop als een reuze tomaten gingen briesend van woede de deur uit. Hij hoopte dat ik met kasten en al de lucht invleug. En hij was niks om die gore kast te verlegen. Maar ik kon hem niet tegenkomen of hij vroeg hoe ik het met de kasten had. En die linnenkasten moest nu precies Cornelia uit de noorigheid helpen. Ik had een prachtig plan. En Annegie was het er mee eens. En zo tufde ik dan op de moskito naar Teunis van Jan en Stine. Mijn plan met de linnenkast op poten te zetten en Cornelia terug te brengen in de armen van de man van haar keuze. Toen ik eraan kwam, was Teunis bezig buiten de eerappels te schoffelen. Ik bekeek hem eens goed en toen snapte ik wel dat een fris deentje als Cornelia niet veel schik had aan Teunis. alder. Meestal wat een grote flaboren toch. Toen de oorden uitgedeeld waren, had hij vast de grootste nu de zag. Een olifant had ze zo over kunnen nemen. En hij had er een promme tabak achter de koers om van te griezelen. Nee, dat was ook niks voor Knelia. Man, Teunis, zeg ik heel vriendelijk. Ook goeie man, zeg hij. Ja, jongen, ik moet je eens even spreken. Teunis zette de schoffel neer en kwam naar mij toe. Wat is er aan de hand, Gert-Jan? Noem maar eens even goed lusteren, Teunis, zeg ik. En meteen zakt die grote oren weer. Kiel, kiel, zeg ik, wat heet er op een grote oren onder de pet te zitten. Kan ik dat helpen, zegt Teunis. Ik heb ze zelf ook niet in maak. Hij niks anders te vertellen hem, kun je beter bij Annegien blijven. Nee, nee, stille maar, zus en ik. Ik heb gehoord dat hij me raken voor de schik hem van Knelia, van Hendrik Jan van de Beulaker. Dat klopt, zegt Teunis. Het is een knap deentje. En ik heb de schik van. Als ik straks zelf op de boerderijen zit, wil ik de boel wat uitbreiden. En die deene, die zal heus wel wat paar centen meekrijgen. Want Hendrik Jan zit een warmpies bij. Zie wel, dacht ik. Het geeft van weerskanten. Alleen maar om de centen. En Knelia zal door de dupe van worden. Maar er zit nog niet veel schat in, Gert-Jan. Iedere soort ergaam zit ik aan de beulakker. Maar Knelia wil nog niet naar mijn kikken. Hendrik Jan is ook een eigenorig eind in mensen. Die heeft het altijd maar over kalven en riksdaldes. Ik wil wel eens wat wissigheid hebben. Daar kan ik niet in denken, zeg ik. Maar die pakken het ook helemaal verkeerd aan, jochie. I weet hoe Hendrik Jan is. Hij is van de hebberige gemeente. I moet dus iets voor hem doen. En dan kreeg je die dochter op de koop toe. Tukken was gelijk aan hem, meent Teunis. Maar hoe mag ik dat aanpakken? Heel eenvoudig, zeg ik. Uw aanstaande schoonvader is dringend om een linnenkast te verlegen. Maar het lukt hem nog niet om een goede tweedehands op de kop te tikken. Hij heeft stad en land er al in mijn schout. Dat is zo, zegt Teunis. Hij heeft er iedere keer over. En hij heeft mij zelfs al de vraag of ik eens uit wil kikken naar zo'n linnenkasten. En ik heb er een, zeg ik. Een prachtige kasten. Mooier kasten is er in de hele Noordwest-Overijssel niet te vinden. Een juweeltje. En ik wil hem wel kwijt, want ik wil hem zelf niet aan Hendrik Jan verkopen. Maar wie kunnen niet al te best samen? Dat weet ik, zegt Teunis. Hij noemt u de grootste oplichter die er op twee benen rondkuiert. Nou, nou, nou, zeg ik. Dan moet hij als bemiddelaar optreden. En dan maar iemand als bemiddelaar optreden en die prachtige linnenkasten voor hem kopen. Hij nu zo teruggaat aan de beulakker binnen, zeg je tegen Hendrik Jan dat je een schitterende linnenkasten kunt kopen voor 200 gulden. De kast is dat geld dubbel en dwars weerd. Maar denk eraan dat je mijn naam niet noemt, want dan verknol hij de hele boel. Hij kan mij niet luchten of zien en voor niks wil hij geen linnenkasten van mijn hem. Je moet wel tegen hem zeggen dat de mooie kasten is. En dat Gert-Jan zowat van jaloersigheid uit mekaar springt. Ik kom s'maandes bij mij met de 200 gulden van Hendrik Jan. We laten de kast op de wagen en we rien de mee naar de beulakker. En dan zal eerst wat beleven. Hendrik Jan is de koning te rikken als ze die prachtige linnenkasten ziet. En ik maak zo'n beste beurten dat dat een mooie gelegenheid is om naar de hand van Cornelia te vragen.

0: gelukkig. Maar gelukkig hebben we geld. Ik kon even wat drinken, hè?
1: En zonder geld kun je ook niet leven.
0: Nee, dat kan ook niet.
1: Maar jullie waren er niet in mijn kloor.
0: Nee, want nu kunt het, hè. Nu kunt het. Want Gert-Jan, ja, dat is altijd wat natuurlijk, hè. En als Cornelia dan ziet wat die voor een vader dan hem, zal ze je wel met andere ogen bekijken. Ik geef je op een briefje dat je vond je met die dingen het stadhuis kunt keuren. Dat lijkt me een prachtig plan, zegt Teunis. Dat kun je in orde, Gert-Jan, dat hij goed bekeek. Ziezo, dat was in orde. Ik beloof hem, Teunis, dat ik de linnenkasten nog eens extra iets op zal vriezen. Ik vrief hem, ik druk hem nog eens goed op het hart, nooit en te nimmer, mijn naam num. Toen steeg ik weer op mijn mosquito en ik tuf hem weer naar het boerenspullegie van Willem Winters. Willem was druk bezig de varkens uit te messen en ik zeg tegen hem, leg die varken maar eens even neer, mijn jongen, ik moet eens even met je praten. Willem stapte naar mij toe. Het was een keurige nette vent. Een goede man voor Cornelia, dat zag ik direct. Eenvoudig en ijverig. Al had er dan niet zoveel geld als Teunis van Jan en Stine. Wat is er aan de hand, Gert-Jan? Dat zal ik je vertellen, zeg ik. Ik heb gehoord dat die schik hem van onze Cornelia. Willem leut meteen de kop hang. Ja, Gert-Jan zeggen, dat is ook zo. Ik mag de dingen me raken graag. En ik geloof dat het omgekeerd ook zo is. Maar ja, ik heb geen kans. Teunis van Jan en Stine zitten tussen. En door kan ik niet tegenop. Ik heb geen grote boerderijen aan te bieden. Je weet hoe hendig Jan is. Die stoort zich blind op de boerderijen van Teunis en de rest is maar bijzaken. En werkelijk, Gert-Jan, wie ben zo gek met me koren. Dag en nacht me kan Cornelia denken. Maar hendig Jan kan het aan me niks schelen. Die stelt geld boven liefde. En dat is wel treurig. En toch zal ik alles doen om Cornelia te krijgen. We zullen samen hard me werken, maar dat is ze wel toevertrouwd. Ze is net de vrouw die ik zoek. Willem, zeg ik. Ik en Annegien denken er net zo over. En wie zult je helpen om Cornelia te krijgen? Ik heb een prachtig plan. En als dat lukt, verdwijnt Teunis met hoera van toneel. En ik krijg een Cornelia. En wie gunnen het haar verharten? En toen vertelde ik Willem het hele verhaal van die kasten. Ik zeg, het gebeurt allemaal en dan ga ik toevallig naar de beulakker en ik koop de kasten van een woedende Hendrik Jan terug voor 200 gulden. Omdat ik een koper weet. Dan help je Hendrik Jan. Dan maak je een prachtige beurten bij hem. En dan praat hij eens met hem. Als Cornelia dit dan helpt, dan kun je het goed. Dan kun je het in de bussen. Ik breng de kasten weer bij min. En die 200 gulden geef ik je dan weer rummen. En als je dan de hand van Cornelia vraagt, kun je gerust tegen je aanstaande schoonvader zeggen dat je plannen hem om het boerenspullegien uit te breien. Ja, maar dat kan ik toch niet zeggen? Ik moet nu ploeteren om de kop boven water te halen. Willem, zeg ik, je moet eens goed lusten. Ik en Annegie zult je helpen. We hebben ook nog wel een paar cent achter de hand, hoor. En je betalen ons in kleine stukjes terug. Het geluk van Cornelia ligt ons nou aan de ribbenkasten. Gert-Jan, zeg Willem, wat ben ik je door toch dankbaar voor. Maar moet ik de eerste dingen nu krijgen via de linnenkasten? Kan het niet anders? Nee, zeg ik, het kan niet anders. We moeten Hendrik-Jan in zijn tere punt treffen. Die Sinterklaas is voor andere argumenten niet vatbaar. Maar via de linnenkasten kreeg ik Cornelia. Let maar eens op. Het is je om Cornelia te doen en niet om de centen van Hendrik Jan. En bij Teunis is het net andersom. En daar voelden Annegie en ik er niks voor. Hoe verder met de linnenkasten gegaan is, heb ik voor het grootste gedeelte helaas niet zelf mee kunnen maken. Maar Cornelia kwam ons alles vertellen. Zaterdags, nadat ik hem een bezoek gebracht had, was Teunis van Jan en Stine weer naar de beulakker gezeild. Toen de doorzien daden komen koffie op had, zeggen Hendrik Jan, ik weet een prachtige linnenkasten. Dat zal wel, had Hendrik Jan zegt. Zeker zo'n oud versleten ding met dikke wurmgehouden. Oh nee, had Teunis gezegd, een prachtige kasten. En waar is die kasten dan te koop? Dat kan ik je niet zeggen, had Teunis gezegd. Dat moet geheim blijven, dat wil die man niet weten. Maar hij de kasten ziet, slooi vierkant van de pen. Ja, ja, had Hendrik Jan gezegd, die kasten, ik moet hem. Wat moet dat ding kosten? 200 gulden, zegt Teunis. Dat is hier in de ginder geen gekkigheid mopperen, en ik Jan. 200 gulden, ik noem er nogal wat. Kan het niet minder? Nee, zegt Teunis, geen cent. Maar de kasten is er dubbel en dwars weerd. Ik wil je graag een plezier doen en als bemiddelaar optreden. Hendrik Jan had er de hele avond over prakkezeerd. Maar toen had het toch maar geld uit het kabinet gehaald. En Teunis moest de kasten maar kopen. De volgende dag kwam Teunis al met peert en wagen voor de deuren. En met plezier heb ik hem de kasten mee helpen opladen. En de 200 gulden de beurt. Teunis is ermee naar de beulakker erheen. Met een behulp van een knecht laden ze de kasten op het erf af. En toen ging hij Hendrik Jan ophalen die in de stal bezig was. Ik kik nu de ogen uit Hendrik Jan, zegt Teunis nog. Nou werkelijk, toen Hendrik Jan die kasten zag. Och, lieve mensen. De bek viel hem los en de ogen die vleugen hem door de kop. Teunis dacht nog dat dit van klore bewondering was. Nou zeggen, is het geen prachtstok? Dat is die kasten van Gerrit Jan stamelende. Nou ja, zegt Teunis, wat geeft dat nu? Wat geeft dat nu toch? Die lelijke padjakker, ze moesten hem 24 uur kiel halen. 200 gulden heb ik ervoor betaald, terwijl hij zelf maar 80 gulden gegeven heeft. Och, ik kan toch niet helpen, Jan en Teunis. Nee, je kunt niks helpen, voeten Hendrik Jan. Kiel, ik moest je met kast en al in de beulakker gooien. Maak hij wegkom, of ik smitte je het erven af. O, gaat Jan vertellen, Knelia. Wat liep Teunis? Hij sprong op de wagen en in galop ging hij er van deur. Mijn vrouw hadden we kunnen vernielen, maar ik was gelukkig van hem af. O, mijn gaat Jan, wat waar ik blie. Hendrik Jan had er twee nachten niet van te slapen. Maar toen kwam Willem Willemsen in beeld. Wat Marie is, schetterde Hendrik Jan. Nou, zegt Willem, ik heb u het een kasten te koop hem. Hou je mond over die kasten of ik schuppe jou ook net zo hard van het erven af. Man, wees toch kalm, zegt Willem. Je laat me neem me niet uitpraten. Ik wil die kasten van jou kopen. Ik weet een liefhebber. Een liefhebber? Juich Hendrik Jan. Man, kom naar binnen. Hendrik Jan liep op rozen de kamer binnen. Willem kreeg een stoel, een sigaren en Knelia wist niet wat ze zag. Dat Willem zomaar met die hoera werd binnenhaald. Willem, zegt Hendrik Jan, door die stomme tijd van een Teunis, heeft dat vergif van een Gaatjan min aan die kasten aan de smeert. Wat ben ik toch blij dat ieder een koper voor hem. Het is geen 200 gulden, zegt Willem. Nee, zegt Hendrik Jan, 230? De poestert wil er nog 3 tientjes beter van worden. Dan geeft het niet door, zegt Willem. Ik mag niet hoger gaan dan 200 gulden. Vooruit dan maar, zegt Hendrik Jan. Ik wil die kasten geen dag meer van mijn ogen hebben. Weg ermee. Vanmiddag kom ik hem halen, zegt Willem. En hij telt 200 gulden voor je, Hendrik Jan, neer. Maar nu is wat anders, zegt Willem. Ik heb je toen met die kasten helpen. En nu wil ik ook meteen maar vertellen dat ik schik heb van Knelia. Dat weet ik, zegt mijn neven. Nou, eerlijk gezegd, I valt me toch wel mee. I doet tenminste geen stomme streken, zoals dat loeder van een Teunis. Maar uw spulligin is wel erg klein. Nou, ik ga wel uitbreiden, zegt Willem. En als Knelia en ik het goed aanpakken en hard werken, houden we best ons brood. Nou, zegt Hendrik Jan, hij gaat uitbreiden, dat klinkt best wel goed. En hoe denkt de deerne er zelf over? Vraag het hem maar, zegt Willem. Knelia moest binnenkomen. Hendrik Jan zegt, hij heeft hem Johan de vraag. Knelia hoeft niet eens antwoord te geven. De tranen stroomden deen over de wang. En ze lag zo met heuf bij Willem op het vessie. Smiddags had ik de kasten terug. Ik en Willem en Annegie hebben glaasje avocado drinken ter ere van de goede afloop. 3 weken geleden, beste lezers, ben Knelia en Willem getrouwd. Willem heeft nu een nieuwe schuur erbij. En 4 beste konen en een paar bunden land. Door hem ik en Annegie voor de zorg. Maar dat hoeft geen mensen te weten. Toen we uit de kerken waren en aan de koffie met koeken zaten, keek ik een snut bruidspaar. Het was een schoon spannegie, een knap fris deentie en een flinke vent zonder flabboorden. Ik had ere van mijn werk. Over de Veneweg kwam een vrachtwagen. Bruid en bruidegom, zeg ik. Wie komt hier niet met lege handen? Het huwelijksdoos zit in de vrachtwagen. O, gaat Jan zich knelen, ja. I maakt het vulste slim. En voordat ik wat doen kon, kussen ze mij op de bijenwang. Nu kan het wel zich energie. De vrachtwagen stoppen en twee mannen halen er wat uit. De linnenkasten. Ons cadeau. Ik keek eens naar Hendrik Jan.
2: In de Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: 105.5. Dit is Lou FM.
7: Alles wat je van een bouwmarkt mag verwachten. Eigentijds en klantvriendelijk. De Meulen Hef Veulen. Oostendorpenstraatweg 92, Oosterwolde. Telefoonnummer 0525 621 070.
8: Van Klompenburg Beveiliging en Hekwerk vindt u aan de Rietkraag 11 in Elburg. Telefoon 0525 68 53 20. En voor Voor meer informatie over onze producten, kijkt u op www.vanklompenburgbeveiliging.nl.
6: Gaat u binnenkort schilderen of behangen? Kom dan voor deskundig verfadvies naar de Grote Schuur in Oldebroek. Uw regionale verfspecialist. We zijn dealer van Sikkens, Weitzenol en Van Schild tegen sterk concurrerende prijzen. Meer dan 100.000 kleuren verf kunnen we mengen met onze 3 verfmachines voor zowel binnen- als buitenverf. Ons assortiment bestaat verder uit gereedschappen, vloerkleden, rolgordijnen en laminaat tegen scherpe prijzen. Kom snel kijken aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. En volg ons voor de laatste actuele aanbiedingen op Facebook, Instagram en groteschuur.nl. Verf van de Grote Schuur. Jouw slimme keus voor elk klusavontuur.
9: Verbouw of bouwplannen? Of is het tijd voor een renovatie? Bij Timmer en Metselbedrijf Van Werven in Oosterwolde pakken ze deze klussen graag aan. Ook voor het zetten van prefab dakkapellen of het plaatsen van kunststof kozijnen ben je bij ons aan het juiste adres. Voor vragen en meer informatie bel naar 06-13-07-6644. Voor een optimaal verblijf Van Werven, Timmer en Metselbedrijf.
8: Dit is jouw regio radio. De muzikale wenskaart.

0: Goedemorgen, wij heten u welkom terug in het tweede uur van het programma Muzikale Wenskaart bij uw regio radio Loco FM. U kunt uw verzoek telefonisch doorgeven via telefoonnummer 038-376-9697 of een e-mail sturen naar radio@locofm.nl.
1: Vanaf dit uur zijn we ook te beluisteren via de Loe. Ook deze luisteraars van harte welkom. Het eerste lied van dit tweede uur is vanuit de hervormde gemeente Oldebroek. Er gaat een hartelijke gelukwens naar het jubilerende echtpaar R. Bovendorp Tichler aan de Mijntjesweg in Elburg. In grote dankbaarheid aan de heren mocht u met allen die u lief en dierbaar zijn op 25 september het 45-jarig huwelijksjubileum vieren. We wensen u voor de toekomst de zegen en nabijheid van de heren toe op uw verdere levensweg. U mag luisteren naar gezang 222 uit de hervormde bundel. Jezus, ga ons voor.

Vanuit de hervormde gemeente Wezep, Hattemerbroek Dorpskerk, gaan er hartelijke felicitaties naar de heer W. van Enk aan de Hortensiastraat, die zijn verjaardag op 27 september mocht vieren. En de heer T.J. van der Brink, groen van Prinsterenlaan, was jarig op 30 september. De zegen van de heren toegewenst in het nieuwe levensjaar. Voor u beiden het lied O, wat een dag. Uitgevoerd door het christelijk mannenkoor Laudate Deum uit Wezep.

De hervormde gemeente Wezep Hattemerbroek Vredeskerk Hoeksteen brengt de hartelijke felicitaties over aan de volgende leden. Mevrouw A. Schipper Binnenkamp aan de Keizersweg. U mocht op 27 september 86 jaar worden. En mevrouw J. Katgert Mulder, wonende aan de Zuiderzeestraatweg in Hattemerbroek, vierde op 29 september haar 83ste verjaardag. We wensen u beiden voor het nieuwe levensjaar God zegen en nabijheid toe. U mag luisteren naar het lied. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen.

De hervormde gemeente Oosterwolde en Noordeinde heeft een lied aangevraagd voor haar volgende leden waar ziekte is en zorgen zijn. En ga de bemoediging naar haar volgende leden, de heer G. Reesig, Linda Wolfsen en Aalt van der Weg. U mag zich toevertrouwen aan de Heere, hoe zwaar en moeilijk de levensweg ook kan zijn. In lied 5 uit de bundel van Johannes de Heer klinken de bemoedigende woorden: Al de weg leidt mij, mijn heiland. U mag nu naar dit lied luisteren.

Alexander van Boven heeft een lied aangevraagd voor Jan Schoonhoven. En hij wens je veel sterkte en een goed herstel toe. Je mag gaan luisteren naar Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen.

Ons volgende lied is voor Cornelis van der Beek uit Oldebroek. Want u bent gisteren 80 jaar geworden. De hartelijke felicitaties van Diederik en Wilma, Nathan en Christel, Thomas en Noah, Levi van de Veen. Ook nog mooie en gezonde jaren toegewenst. En u mag gaan luisteren naar het mannenkoor Eiland Urk met De Weg des Levens van de nieuwe cd van het mannenkoor Eiland Urk. Het ware geluk ligt boven.

Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Ger Zegers. Ik mag het nu verder overnemen, de presentatie. En Betta zult u aan de telefoon krijgen wanneer u een verzoekje telefonisch indient. De hervormde gemeente Vredeskerk Hoeksteen brengt een hartelijke felicitatie over aan twee van haar leden die gisteren 1 oktober hun verjaardag mochten vieren. De felicitaties gaan naar de heer H. van der Veer, Heidepad. U werd 77 jaar en mevrouw J.J. Wijnen de Groot aan de Seringstraat vierde haar 78ste verjaardag. De zegen van de Hemelse Vader toegewenst in het nieuwe levensjaar met woorden van het lied Ere zij aan God de Vader.

Het christelijk mannenkoor Laudate Deum brengt een muzikale groet aan twee van haar leden. Op 19 september vierde Sjaak Klein zijn verjaardag en op 27 september was jarig de heer Wiegert van Enk. Hartelijke gelukwensen vanuit jullie eigen koor. Een goed en gezegend nieuw levensjaar en zegen van de Hemelse Vader. Sjaak en Wiegert, jullie mogen luisteren naar het lied I Wish I Had Given Him More.

Vanuit de PCOB gaan haar hartelijke gelukwensen naar haar volgende leden. Mevrouw van Ommen Klinkenberg, u vierde op 26 september uw 83ste verjaardag. Op 28 september mocht de heer Boy aan de Keizersweg zijn verjaardag vieren. U werd 78 jaar. En de gelukwensen zijn ook voor de heer Van der Veer aan het Heidepad. Gisteren 1 oktober vierde u uw 77ste verjaardag. Voor het nieuwe levensjaar Gods zegen toegewenst. U allen mag luisteren naar het lied Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart.

Op dinsdag 29 september was het een blijde dag voor Paul Codevink en Willyella Koele. Op deze dag mochten jullie in het huwelijk treden. Vanuit de hervormde gemeente Oosterwolde en Noordeinde ontvangen jullie een hartelijke gelukwens. De zegen van de Heere toegewenst en aan zijn vaderhand mogen jullie in vertrouwen de toekomst tegemoet. Aangevraagd is lied 449 uit de bundel van Johannes de Heer. Groot is uw trouw, o Heer.

Boetheerling, u mocht veilig thuiskomen vanuit Malawi. U ontvangt een hartelijke groet vanuit de hervormde gemeente Oosterwolde-Noordeinde. Dank aan de Heere die u in de afgelopen periode heeft gespaard en bewaard. U mag luisteren naar Psalm 145. O God, mijn God, gij alle vorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer.

Maandag 28 september was Truida Kroon jarig. Zij mocht 72 jaar worden. Wij willen Truida muzikaal verrassen en feliciteren met haar verjaardag en wensen haar nog een aantal fijne jaren toe. Dit mooie lied, Lichtstad met uw parelenpoorten, wordt je aangeboden door de mensen van Fit bij de Koffie in Oldebroek. Het verzoek is ook voor Gerrit Wolf. U hebt uw pols gebroken en wordt daaraan aanstaande woensdag geopereerd. Veel sterkte toegewenst door uw vrouw Betsy en de kinderen. Ook u mag luisteren naar het lied Lichtstad met uw parelenpoorten.

Luisteraars, het tweede uur van de uitzending is bijna afgelopen. We gaan even ons tweede bakje koffie drinken en zijn graag na 11 uur bij terug. Ook de Loe-luisteraars weer welkom.

0: of een racefiets in eigen werkplaats opgebouwd. Natuurlijk ook onderhoud, onderdelen en wielenkleding. Kom naar Jan Dikhoff en overtuig u zelf. Want Jan Dikhoff heeft het. Dikhoff Rijwielen vindt u in Oldenbroek, Oosterwolde, Het Harde en Wezep. En natuurlijk wereldwijd via dikhoffrijwielen.nl. Jan Dikhoff heeft het.
1: Hooyer Hoveniers is het lokale hoveniersbedrijf uit Hattemerbroek. Voor alle soorten werkzaamheden in uw tuin. Van het onderhouden van uw tuin tot de complete aanleg of renovatie. Groot of klein. Meedenken doen we graag en vinden we fijn. Hooyer Hoveniers is een jong en ambitieus bedrijf waar persoonlijk contact, afspraken en kwaliteit voorop staan. Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte, ga naar www.hooyerhoveniers.nl of bel 06 36 56 76 38. Hooyer maakt uw tuin mooier.
2: Kelbandenservice in Oldenbroek heeft voor u de band voor elk voertuig. Snel en accuraat gemonteerd. Uw contact met de weg is bij ons in vertrouwde handen. Dat de prijzen concurrerend zijn, dat spreekt voor zich. U vindt ons aan de Bovenheigraaf 8 in Oldenbroek. Via de telefoon op 0525 63 1552. En via internet www.kel-banden.nl. Kelbandenservice houdt u op de weg.
3: Soms zie je het aankomen. Toch komt het bijna altijd onverwacht. Een overlijden, de dood. We krijgen er allemaal mee te maken. En hoeveel rust geeft het als je weet dat je deze zaken geregeld hebt? Heeft u daarover nagedacht? De mensen van Uitvaartzorg Noord-Veluwe nemen graag even de tijd voor u. Neem gerust contact met ze op via 0525 63 0981 of 038 376 1972.
4: Ben je werkgever of zelfstandige? Dan ben je verplicht je arbeidsmiddelen jaarlijks te laten keuren. Bij A van Boven Keuringen en Veiligheidskundig Advies weet je precies waar je aan toe bent. Van elektrische arbeids- en hijsmiddelen tot heftrucks, hoogwerkers, stijgers en valbeveiliging. Maar ook tuin- en parkmachines, landbouwvoertuigen, magazijnstellingen en grootgrondverzet. Goed geregeld met praktisch veiligheidskundig advies uit de regio. A van Boven Keuringen en Veiligheidskundig Advies. Meer weten? avbmultidiensten.nl.
5: Hoi, ik ben Thijs. Mijn opa Rini is uitvaartverzorger. Rouwzorg Rini. Samen met oma Janita komen ze helpen als er iemand is overleden. Ze doen het zoals het hoort. Hebben de tijd en geven de tijd. Ook als er kinderen bij betrokken zijn. Alle aandacht voor iedereen. Waarom zou je een ander bellen als je weet hoe goed opa Rini en oma Janita hun best voor je doen? Je mag gewoon bellen of appen naar 06 54 78 3435 of via de website www.rouwzorgrini.nl.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door dierarts.
7: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. En ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoevelaken 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
11: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
12: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: 105.5. Dit is Blue FM.
4: Wij heten u welkom terug in het derde en het laatste uur vandaag van het programma Muzikale Wenskaart bij uw regio radio Loco FM. U kunt uw verzoek telefonisch doorgeven via telefoonnummer 038 376 9697 of een e-mail sturen naar radio@locofm.nl.
5: Niet alleen de Loco Radio luisteraars wensen we een goed uur met ons toe, maar ook de Loe luisteraars van harte welkom op Loco Radio. Tussen 11 en 12 uur op vrijdagochtend. Er gaan vanuit de hervormde gemeente Oldebroek hartelijke gelukwensen naar 2 leden die op 25 september hun verjaardag mochten vieren. De heer G.J. van den Hul aan de Harm Aartsweg op het Loo. U mocht de gezegende leeftijd van 87 jaar bereiken. En de heer A.R. van den Berg aan de Gentiaan vierde zijn 81ste verjaardag. Voor het nieuwe levensjaar de zegen van de Heere toegewenst. En u mag luisteren naar Psalm 87. Dit werd ook aangevraagd voor Harmpje Reurink. U was maandag jarig en u wordt gefeliciteerd door uw man, Henk en de kinderen.

Goedemorgen. Vanuit de hervormde gemeente Wezep-Hattemerbroek Dorpskerk. De hartelijke felicitaties overbrengen aan het jubilerende echtpaar Altelaar Langerak aan de Rabonetweg in Wezep. U mocht op 30 september in grote dankbaarheid aan de heren het 50-jarig huwelijksjubileum, een gouden jubileum, vieren met allen die u lief en dierbaar zijn. Voor de toekomst de zegen en nabijheid van de heren toegewenst op uw verdere levensweg. En u mag luisteren naar het lied, ik wil u, o God, mijn dank betalen.

Er gaat vanuit de hervormde gemeente Oosterwolde-Noordeinde een hartelijke felicitatie naar haar lid, mevrouw E.J. Bos Hooghordel. Op 27 september mocht u 76 jaar worden. Voor het nieuwe levensjaar de zegen van de Heere toegewenst. En u mag daarom luisteren naar Psalm 19, vers 1. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond.

hartelijke gelukwensen gaan er vanuit de hervormde gemeente Wezep-Hatmerbroek Dorpskerk naar mevrouw M.M. van Diepen van Wegel aan de Seringstraat. U was jarig op 29 september. En mevrouw B. de Weert Wolf, wonend aan de Sierkerststraat, vierde 30 september haar verjaardag. Voor het nieuwe levensjaar de zegen van de Heere toegewenst en voor u beiden het lied Daar is kracht in het bloed. En dan zie ik een andere aanvraag net binnenkomen. Er is kracht, wonderbare kracht. Dat sluiten we hier dan maar bij aan, want we zitten verder helemaal vol. En dat is voor Matthijs Aarten en de werkmannen van Werven uit Kampen. Er is kracht, wonderbare kracht, hebben wij dus veranderd in. Daar is kracht in het bloed.

Vanuit de hervormde gemeente Oldebroek gaat er een hartelijke felicitatie mevrouw J. Veldhoen Vos aan de Zuiderzeestraatweg. Op 26 september werd u 83 jaar en mevrouw G. Port Junte, wonend aan de Ottenweg, vierde op 29 september haar 85ste verjaardag. Zeer een zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar. Uit het boek van de psalmen voor u beiden, psalm 89, zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Dit is ook aangevraagd voor Mien ten Hove. Zij was afgelopen dinsdag jarig, een gezegend nieuw levensjaar toegewenst door de familie Morren van de Bovenweg in Doornspijk, ook met het lied van psalm 89.

voor Jan en Ali van der Pol is aangevraagd. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Deze aanvraag komt van mevrouw De Weert Spier en zij wenst jullie een fijne vrijdag.

gaat vanuit de hervormde gemeente Vredeskerk Hoeksteen een lied ter bemoediging naar alle zieken uit haar midden. We denken ook aan allen die u in liefde en trouw nabij willen zijn en zorg willen dragen. We bidden u allen toe dat u zich gedragen mag weten in Gods ontferming. Hij is als een liefdevolle vader om ons bewogen. U mag luisteren naar het lied Toekomst vol van hoop.

Jaap en Hetty van 't Hul, jullie mogen vandaag 45 jaar getrouwd zijn. Ondanks alle zorgen die er waren in alle jaren, mocht u samen gespaard blijven. Dank aan God daarvoor. En nu samen van jullie weekendje met kinderen en kleinkinderen genieten. En dit wordt jullie aangeboden door familie van de Put met een felicitatie. En het lied Ik zal er zijn. We hebben bij het lied Ik zal er zijn een aantal andere verzoeken met een andere liedvraag gevoegd. Maar vanwege de tijd brengen we toch de wensen over en voegen we het hierbij samen. Marta Putterstein en Marie Souman, jullie waren jarig. Nog van harte gefeliciteerd door Jan en Jannie Kracht. Dan is er ook een verzoek van: vandaag mag Jan van Engelen in Calpe in Spanje zijn verjaardag vieren. Hij ontvangt een hartelijke muzikale felicitatie van Nana, Rijntje, Gerrit-Jan en Dickie. En ze wensen Jan samen met René een gezond en een gezegend nieuw levensjaar. Dezezelfde personen, Nana, Rijntje, Dickie en Gerrit-Jan, willen heel veel sterkte wensen en ervoor spoedig herstel voor Lammert Vlieger uit Zwolle, die vanmiddag een medische ingreep ondergaat in Isala Klinieken in Zwolle.

Willem Bos Bisschop, u wordt het lied Vaste Rots aangeboden door Teunus van der Weide. Dit lied is ook voor Fanny en Beert van de Put in Elburg. Voor Fanny een felicitatie voor haar verjaardag en voor Beert een bemoediging van de familie Fransman uit Oldebroek. Vaste Rots van mijn behoud.

Jens en Marie. Vragen voor opa en oma de Groot, Psalm 68, vers 10. Maar Jens en Marie de Groot, jullie worden ook beterschap toegewenst door opa en oma de Groot. Dus de groet gaat heen en weer van Jens en Marie naar opa en oma de Groot.

Deze psalm was ook voor bewoners van de Bunterhoek, afdeling Zandenbos. En dit kwam van het personeel van de Zandenbos. Het volgende en laatste verzoek is voor Bert van Greet, brug over woelig water.

Luisteraars, fijn dat u heeft willen luisteren en hartelijk dank voor alle aanvragen. De uitzending van de kerken wordt aanstaande zondag verzorgd door de Vrije Evangelische Gemeente in Oldebroek. Wij willen allen die met ons verbonden waren de volgende woorden meegeven. Hemelse Vader die in ons leeft, ons bemoedigt, kracht geeft, die ons de weg wijst. Uw stille, zachte stem die ons influistert, leer mij luisteren. Vuur ons aan, wees de waakvlam in ons hart, die heilig vuur doet ontbranden. Dat ik mij niet verwijder van u, maar in verbinding blijf met u. Als een rank aan de wijnstok, leer mij luisteren, liefhebben en dienen. Ga met God. En dan straks na 12:00 is het programma Op en Top Jansen met Paul Jansen.

0: Tikhoff heeft het. E-bike, trimfiets, toolfiets of ATB of een racefiets in eigen werkplaats opgebouwd. Natuurlijk ook onderhoud, onderdelen en wielenkleding. Kom naar Jan Tikhoff en overtuig u zelf. Want Jan Tikhoff heeft het. Tikhoff rijwielen vindt u in Oldenbroek, Oosterwolde, 't Harde en Wezep. En natuurlijk wereldwijd via tikhoffrijwielen.nl. Jan Tikhoff heeft het.
1: De muzikale wenskaart werd mede mogelijk gemaakt door Slagerij van Guylik.nl, de nummer 1 in barbecue en buffetten.
2: Mis je als bouwvakker, klusser of doe het zelf een net die ene machine en vind je kopen gewoon te duur? Vraag ernaar bij Machineverhuur Oosterwolde en Huur. Met ruim 200 machines op voorraad en ruim 25 jaar ervaring hebben ze voor bijna elke klus een passende oplossing. Ga naar www.machineverhuuroosterwolde.nl of bel voor meer informatie naar 0525 62 1280.
3: Verbouw of bouwplannen? Of is het tijd voor een renovatie? Bij timmer- en metselbedrijf Van Werven in Oosterwolde pakken ze deze klussen graag aan. Ook voor het zetten van prefab dakkapellen of het plaatsen van kunststof kozijnen ben je bij ons aan het juiste adres. Voor vragen en meer informatie bel naar 06-13-07-6644. Voor een optimaal verblijf Van Werven, timmer- en metselbedrijf.
4: Ben je werkgever of zelfstandige? Dan ben je verplicht je arbeidsmiddelen jaarlijks te laten keuren. Bij A van Boven Keuringen en Veiligheidskundig Advies weet je precies waar je aan toe bent. Van elektrische arbeids- en hijsmiddelen tot heftrucks, hoogwerkers, stijgers en valbeveiliging. Maar ook tuin- en parkmachines, landbouwvoertuigen, magazijnstellingen en grootgrondverzet. Goed geregeld met praktisch veiligheidskundig advies uit de regio. A van Boven Keuringen en Veiligheidskundig Advies. Meer weten? avbmultidiensten.nl.
5: Hoi, ik ben Thijs. Mijn opa Rini is uitvaartverzorger. Rouwzorg Rini. Samen met oma Janita komen ze helpen als er iemand is overleden. Ze doen het zoals het hoort. Hebben de tijd en geven de tijd. Ook als er kinderen bij betrokken zijn. Alle aandacht voor iedereen. Waarom zou je een ander bellen als je weet hoe goed opa Rini en oma Janita hun best voor je doen? Je mag gewoon bellen of appen naar 06-54-78-3435 of via de website www.rouwzorgrini.nl.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Allround Zonwering BV Elburg. Kijk op www.allroundzonwering.nl.
7: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Nicorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
10: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, goedemiddag. Welkom bij het Middagmatinee. Temperaturen beneden 20 graden in Elburg. Maar weinig wind, dat is ook wel weer eens prettig. Want kijk eens naar de Patarijstraat, want daar is vaak altijd wel wind. Trouwens, de raccoon, dat was de mooie botterschijf. Ik zie dat het eigenlijk een vertaling is van Ronald Keating. Nou, hele mooie combinatie, vertaling in Engels en Nederlands. Vandaag natuurlijk lokaal nieuws, tuurlijk. We hebben natuurlijk weer een special. En we gaan dwars door de jaren 60, zeker. En wat 70. Goed, laten we maar beginnen uit 1962 en tussen 62 en 64. Het is ooit een hit geweest van Johnny Tillotson uit 1962. Maar Johnny Lyon, ja, en de Jumping Jules, hun versie.

Engelstalig. We gaan door naar Nederlandstalig. Want iemand die ooit eens een keer ook veel in het Frans zong. David Alexander Winter. En hij kwam denk ik waarschijnlijk even naar Nederland. In 1969 met O Lady Mary.

1969. We gaan nu door naar 24 oktober 2026. En wat dat betreft EPE, de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen, organiseren op zaterdag 24 oktober een spannende tocht in het donker op de Tongerse Heide. Normaal is de Tongerse Heide na zonsondergang gesloten. Maar tijdens de nacht van de nacht maak je een uitzonderlijke wandeling in het donker. De boswachter leidt de deelnemers door één van de stilste en donkerste plekken van de Veluwe. Voel de rust, ervaar de stilte en bewonder bij heldere hemel misschien zelfs de Melkweg. Een unieke kans om de natuur 's nachts te ontdekken en veilig weer terug te keren. Beleef de magie van de nacht op de Tongerse Heide. Vooraf trouwens, online reserveren is noodzakelijk. De tijd start om 19.30 uur, duurde het circa 2 uur. Deelname €6 per persoon, donaties €3 per persoon. Op vertoon van een geldige GLK donateurpas. Tip van de boswachter. Deze excursie is niet geschikt voor jongeren dan 12 jaar. Stevig schoeisel aan te raden. Bij harde regen, storm of mist gaat de wandeling niet door. De Nacht van de Nacht is een landelijke campagne van de Natuur- en Milieufederaties met als doel Nederland weer wat donkerder en duurzamer te krijgen. Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op www.nachtvandenacht.nl en meer informatie en online reserveren op www.glk.nl/excursies. Goed, we gaan naar excursies. Gaan we weer naar het jaar 1960. Ja, dat is de Blue Diamonds. Ik heb eens even gekeken in het verleden. Want heb ik wel eens die nummer gedraaid? Nou, zolang ik middagmatinee presenteer, volgens mij niet. Dus we gaan naar 1960.

0: Tot zover dan de Duitse nummers van Lolita Zeeman. We gaan naar iets wat we ongetwijfeld de bewoners van Elburg het hebben gezien binnen het centrum. Want we hebben het over anijs en radijs. Versmarkt in de binnenstad van Elburg stopt. Volgens de eigenaren is de winkel niet rendabel genoeg om op deze manier door te gaan. De komende weken is de versmarkt nog beperkt geopend. Dat schrijven de eigenaren op Facebook beginnen van anijs en radijs. Volgens hen blijft de financiële resultaat achter bij wat nodig is voor een gezonde onderneming en om te reserveren om op te bouwen. Ook noemen zij de concurrentie van grote marktpartijen als een uitdaging voor een kleine ondernemer. De eigenaren schrijven dat het besluit niet makkelijk is genomen. Ze bedanken hun medewerkers, de investeerders en klanten. Over de gevolgen voor het personeel worden geen enkele verdere details gegeven. Ook speelt het gezin mee in de beslissing. Stoppen met de versmarkt geeft volgens de eigenaren meer rust en ruimte voor gezin en kinderen. De versmarkt is de komende weken nog geopend van dinsdag tot en met vrijdag. Van 13 tot 17 uur. Wanneer de winkel definitief sluit, is nog niet duidelijk. Maar de eigenaren bevestigen dat dit op korte termijn zal zijn. Marlies, één van de eigenaren van Anijs en Radijs, laat aan de VRMG weten geen toelichting te willen geven. Dus we moeten maar even rustig afwachten, want we gaan naar een mooie duetplaat.
1: Lou FM middagmatinee met de duetplaat.
0: Het zijn de Everly Brothers.

Later kwam ook de Nazareth met hetzelfde nummer, Love Hurts. En volgens mij ooit nog eens een keer in de jaren 70 op nummer 1 van de top 40. Naar instrumentaaltjes, we gaan naar een Shadows.

0: We waren even bij de grens, south of the border van de Shadows. Voor een volgende bericht is uit Oldebroek, want het gaat over tegelwippen. De laatste maand van de NK tegelwippen is begonnen. Wie tegels uit de tuin haalt en vervangt door groen, draagt bij aan een koelere tuin, betere opvang van regenwater en meer ruimte voor vogels en vlinders. Het najaar is bovendien geschikt voor om te planten, omdat de bodem nog warm en vochtig is. De 25 miljoenste gewipte tegel komt dit jaar in zicht. En wie deze tegel wipt, maakt kans op een gouden tuinkabouter in een tuinbon van 100 euro. Gewipte tegels kunnen tot en met 31 oktober worden aangemeld via www.nk-tegelwippen.nl. De gratis tegeltaxi van de gemeente Oldebroek rijdt dit najaar nog op 5 en het 26 oktober. Aanmelden kan via www.oldebroek.nl/tegeltaxi. Wie hulp krijgt bij het wegvergroenen van de tuin, kan gratis een tuincoach aanvragen. Naast advies ontvangt de deelnemer een gratis struik. Aanmelden kan dus via www.oldebroek.nl/tuincoach. Nou, tot zover dit bericht over dit tegelwippen. Goed, van tegelwippen gaan we naar een wielrenner. We gaan eigenlijk Polleke interview laten nemen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En het gaat over, luister maar, zou ik zeggen.
1: Eddy Merckx heeft tot nu toe alle klassieke wielerwedstrijden van het voorjaar gewonnen. Maar Polleke van den Broeke dan, zult u zeggen. De keizer van vuilpannen. Die grote belofte. Doet die dan niet meer mee? Nee, die doet niet meer mee. De oorzaak is bekend. Hij is betrapt op het gebruik van doping. We hebben een vraaggesprek met Polleke. Polleke, u bent een slachtoffer van drogerende middelen?
2: Allee, ja, wij in Vlaanderen vernoemen het een drog. Ik heb dan van enkele jaren terug een traineur gehad die mij deed slikken. Gij zag mij altijd van voren koersen, vermits ik van mijn strot op mijn billen vol zat met een drog. Maar het is dan gebeurd dat men aan de meet een controle is komen in te richten, waarom

0: De coureurs, allei, hoe zeg jij dat?
1: Moesten urineren?
0: Tjent is dat waar zij moesten water maken. Daar stond dan bij de controle een Franse professeur die u ervan kon verwittigen of dat er in uw water iets speciaals zat. En mijn traineur, Oscar de Naaier, die zegde mij dan, Polleke, wij moeten ons plan trekken. Wij doen voort met een drog, maar dat water aan de controle, dat moet jij niet gaan maken, hè. Polleke zegt hem, jij hebt toch uw supporters? Wel ja, zeg ik. Cessa, zegt hem. En wie is uw grootste supporter? Allee, zeg ik. Dat is mijn schoonbroer, Stanneke de Keukelaere. Tiens, zegt hem, wij gaan die bij elke koers in een staminet bij de eindstreep zetten. En hem krijgt vrij drinken. En mag zoveel pinten vatten als hem goesting heeft. Vlak van vooraleer gij dan bij de arrivée komt, moet hem dan rap water maken in een flesje. En in de melee drukt hem dan dat flesje water in uw handen. En dat geeft gij aan die een Franse professeur van de drogcontrole. En van die dag zat de Stanneke, mijn schoonbroer, trouw in een staminet bij de arrivée, vol van bier. Van mijn eigen bier, het is te zeggen, het merk waar ik voor koers, Koekelberg Trappist. Allee, als ik dan was uitgetrapt, piste hij en zo ging dat jaren goed. Ze pakte de een naar de ander, maar Polleke, de keizer van vuilpannen, bleef voordoen en behaalde steeds de palmares. Tot dan de grote voorjaarskoers kwam, de omloop van Jezus Eik. De klassieker die gekend staat als de El van de Kempen. Het was te doen om een prijs van 2 miljoen franken en een droogkaasmachine. Ik zat 10 dag zo berstens vol van de droog, dat ik van boven niet meer wist of dat ik van onderen nog op te bedalen stond. En ik vloog over de macadam als de Else duivel. Tweemaal ben ik platgevallen. De eerste keer in de klim op de kasseien van de blijde inkomstlaan. En dan nog een keer in de afzink en ik had totaal geen last. En onderwijl zit mijn schoonbroer in de staminet. En die hoort dan maar steeds op de antenne hoe dat ik van voren lig. En dat ik die 2 miljoen franken ga pakken. En hem begint van puur elan zoveel pinden te vatten dat hem 5 minuten voor mijn aankomst gans onbekwaam wordt. En zijn vrouw, het is te zeggen mijn zuster, ziet hem van de koer weerkomen en hem vraagt, allei, Stan, rap, waar is uw water? En hem is gans en al van zin en hem laalt van, naast de lavabo! En zij geraakt in de paniek, want daar kom ik al aangescheist. En zij denkt, rap, rap, dan zelf maar gepiest. En bij de arrivé heeft zij gelukkig nog het gekende flesje vol. Maar allei, gaat gij zeggen, dan is alles toch perfect? Jawel, dat is het. Maar de andere dag moet ik voor het inrichtend comité verschijnen. En daar zie ik die een Franse professeur en hem zegt, allei, Polleke, gij zijt gedisqualificeerd, maar proficiat. En ik zeg, maar allei, professeur, pourquoi dan wel? En hem zegt, ah wel, ik heb een fameus bericht voor u, je gaat een kind bekomen.
2: Na Polleke gaan we naar 1953. Les Paul en Mary Ford. Ja, ontzettend oud, hè? 1953 was ik ook heel jong.

0: oude herinneringen ophalen, denk ik, hè, als je dit hoort uit 1953. Van 1953 gaan we naar 10 november 2026. Want schrijver en historicus Eva Vriend komt op dinsdag 10 november naar Bibliotheek Elburg voor een inspirerende lezing over haar boeken De Waterzoon en het Eiland van Anna. Met haar toegankelijke vertelstijl en scherpe blik op de Nederlandse geschiedenis weet Eva Vriend als geen ander persoonlijke verhalen te verbinden aan grote maatschappelijke veranderingen. Tijdens de lezing neemt zij bezoekers mee in haar onderzoek naar de geschiedenis van gewone mensen en de ontwikkelingen die Nederland hebben gevormd. Aan de rand van historische foto's vertelt Vriend hoe zij haar onderwerpen vindt, welke uitdagingen zij tijdens haar onderzoek tegenkomt en waarom deze verhalen ook vandaag nog relevant zijn. Daarbij leest zij fragmenten voor uit haar boeken. Ook is zij volop gelegenheid om te vragen te stellen en met de schrijver in gesprek te gaan. Eva Vriend staat bekend om haar vermogen om geschiedenis dichtbij te brengen. Haar verhalen zorgen voor erkenning, de verwondering en nieuwe inzicht in het Nederlandse van toen en nu. De lezing is daarmee interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis, samenleving en de verhalen van gewone mensen. De avond wordt georganiseerd door Bibliotheek Noord-Veluwe in samenwerking met Culturele Stichting Elburg. Praktische informatie, de lezing vindt plaats op dinsdag 10 november, Bibliotheek Elburg. De inloop is vanaf 19:15 en de lezing begint om 19:30. De entree bedraagt €7,50 per persoon. En aanmelden kan via de agenda op de website van Bibliotheek Noord-Veluwe of rechtstreeks via deze link. Nou, de link moet u maar even kijken op de website van VRMG. En dan kijkt u naar Elburg en naar schrijver en historicus. Grote letters, Eva Vriend. Nou, tot zover dan. We gaan naar een special, want dat hebben we nog niet gehad.
1: Lou FM Middagmatinee met de mini-special.
0: We gaan daarvoor naar de Buffoens, want de Buffoens was een Nederlandse close harmony groep uit Twente. De Buffoens zijn ontstaan in 1966 uit de White Rockets. De eerste single uit 1967, Tomorrow is Another Day, My World Fell Down. Twee nummers van de Engelse The Ivy League haalden een 8e plaats in de hitparade. Het jaar 1968 was een topjaar voor de band. It's the End werd nummer 4 in de hitlijst en ook de singles Sister Teresa, East River, Opverdans en Lovely Loretta, Goodbye My Love haalden de Veronica top 40 en de Parool top 20. In 1973 had de band een grote hit met My Girl Donna van Ritchie Valens, nummer 3 in de top 40 en nummer 4 in de daaronder 30. Ook de twee volgende singles Arizona en Let Me Be, Let It Be Me, kwamen in de top 20. Daarna scoorde de Buffoens geen hits meer. En wat de special betreft een viertal nummers. Misschien niet alle nummers die ik net genoemd heb, maar we beginnen met een hele bekende en ook het hoogst geëindigd. It's the End.

Ja, dit was geschiedenis. Dat is 1968. Beide nummers, It's the End en Love Lolita. Maar we gaan nog even terug in de geschiedenis. Want vandaag, maar dan in het verleden. Het is 2 oktober 1908. In de beeld is een zeer warme dag na zomerdag. De thermometer wijst een maximum aan van 26,3 graden. 2 oktober 1935. Italië valt Ethiopië binnen met vliegtuigen, chemische wapens en panzervoertuigen. De slecht bewapende Ethiopiërs trekken zich terug en keizer Haile Selassie vlucht uiteindelijk de hoofdstad Addis Abeba uit. Ja, ook een woordje. Moet even goed opletten. Goed, 2 oktober 1942. De Duitsers lanceren met succes hun eerste V2-raket. Hij vliegt 19 kilometer. Vanaf 1944 worden V2 aan het front ingezet. En dan iets waar we dagelijks mee te maken hebben. Het is toen begon het voor het eerst. 2 oktober 1951. De televisiezender in Lopik zendt het eerste Nederlandse televisieprogramma uit. Het gaat om het tv-spel De Toverspiegel. Op dat ogenblik staan er 500 televisietoestellen in Nederland. En ook nog iets wat heel belangrijk zou kunnen zijn, dat heb je waarschijnlijk ook thuis. Want dit gaat over 2 oktober 1956. In New York wordt de eerste atoomklok tentoongesteld. En waarom zeg ik dit? Want soms heb je thuis wel een klokje staan wat op atoomklok werkt. Nou, dat is dus het signaaltje wat ook dan in New York wordt uitgezonden, zeg maar. Maar zover ik weet zit er eentje in München ook. Wat dat signaal dat waarschijnlijk ontvangen. Goed, we gaan naar de laatste. 2 oktober 1965. De AVRO zendt het Krankala du Disc uit. Tijdens de pauze wordt de ontknoping vertoond van de mysterieuze serie Belfogor. Optredens zijn er onder meer van de groep Le Baroque. Nou, die heeft volgens mij ook in de top 40 gestaan. Goed, we gaan verder met My Girl Donna.

My Girl Donna, 1973. En Tomorrow is Another Day, 1968. Ik heb hier nog een kort bericht over iemand die uit Nijkerk. Want een 48-jarige man uit Voorthuis is donderdagavond aangehouden nadat hij met een bestelbus slingerend door Nijkerk reed. De bestuurder kwam uiteindelijk tot stilstand aan de Frieswijkstraat. Daar trof een getuige hem slapend achter het stuur aan. De getuige zag de Mercedes-bestelbus even voor 21 uur over de N301 rijden. Volgens de politie slingerde de bus behoorlijk en zorgde de bestuurder voor gevaarlijke situaties. Toen de bus stopte aan de Frieswijkstraat, zag de getuige dat de man op een vreemde manier achter het stuur zat. Omdat hij niet reageerde op geklop, belde de getuige 112. Politie, ambulance en brandweer kwamen naar de Frieswijkstraat. Ook de hulpverleners kregen de bestuurder niet wakker. Om erbij te kunnen komen, werd een ruit van de bestelbus ingeslagen. Daarna werd de man wakker en controleerde het ambulancepersoneel hem. Volgens de politie had de man te veel alcohol gedronken. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Zijn rijbewijs is in beslag genomen en hij krijgt een rijverbod. De politie maakt procesverbaal op en zegt daarom niet hoeveel alcohol de man precies in zijn bloed had. Ook de bestelbus is meegenomen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
2: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
1: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Dat weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Korte file in het midden van het land op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor Stroe 5 minuten vertraging, er staat 4 kilometer file. En op de N331 Zwolle richting Emmeloord. Voor Zwartsluis 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: In het tweede uur begonnen we weer zo'n beetje met Yesterday Was I Was Young. Een prima duo zou ik bijna zeggen. Charles Aznavour en Elton John. Dat was allemaal uit 2008. Ik heb hier een kort bericht, want het gaat over Heerden. Want het Hollands Benefiet heeft in samenwerking met de Spikken maar liefst €2460 opgeleverd voor Villa Pardoes. Het groot woord van dank aan alle bezoekers, vrijwilligers, artiesten, sponsoren en iedereen die op welke manier ook bijdrage heeft geleverd. Dankzij alle betrokkenen is dit een prachtig resultaat en mogelijk gemaakt. Een geweldig bedrag van €2460 voor Villa Pardoes om trots op te zijn. We gaan naar de country.
1: Middagmatinee en de Country Special. Country Special.
0: Yeah! Het is 1969 en we gaan naar Chris Christofferson. 1, 2, 3, 4.

Ongetwijfeld zullen luisteraars dit wel herkennen, want dit was een oud nummer onder andere van Janis Joplin. We gaan naar ook een oud nummer, maar dan ook heel bekend geworden door onze Piet Veerman van The Kids. We hebben hier een mooi nummer, Fire con Dios, maar dan door Freddy Fender.

Adiós, mi amor, me retiro y me encontraré tan lejos de ti.

We waren even in 1976 met Freddy Vinder. Ook van hele mooie nummers heeft hij trouwens ook gemaakt. We gaan naar een bericht, over een sportief bericht. We gaan naar voetbal. We gaan even naar Oldebroek, oftewel Ovios. Neemt het zaterdag in de derde competitiewedstrijd op tegen koploper SIH uit Heerde. De ploeg uit Heerde is na twee speelronden de enige ploeg in de derde klasse zonder puntverlies. De wedstrijd op Sportpark Bovenmolen begint om 14:30. Hoewel Oldebroek en Heerde dicht bij elkaar liggen, kwamen Ovios en SEH jarenlang nauwelijks bij elkaar in de competitie uit. Inmiddels is dat anders. Voor de derde achtereenvolgende seizoen treffen beide ploegen elkaar in de derde klasse. De onderlinge wedstrijden laten zien dat de teams behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Twee seizoenen geleden begon Ovios met een 3-0 overwinning in Oldebroek, waarna het duel in het Heerde in 2-2 eindigde. Vorig seizoen won Ovios de uitwedstrijd in de blessuretijd met 0-1. De return op Bovenmolen eindigde aan het einde van het seizoen in 1-1. En gelijkspel met gevolgen, want Ovios moest daardoor de koppositie afstaan. Nou, dit verhaal is nog heel lang. Dit kun je allemaal verder lezen als je daar geïnteresseerd in bent bij de VRMG-website Ovios thuis tegen koploper SEH. Nou, tot zover dan dit bericht. We duiken weer verder in het verleden. We gaan ook weer naar de beginperiode van Cliff Richard. Traveling Lights, ook die heb ik nog nooit gedraaid volgens mij, in middagmatinee.

Ja, 1963 met Cliff Richard. Het volgende nummer toch even een aanvullende informatie. Want ik weet toevallig dat de zondaguitzending van Lou FM, dus allemaal dus geestelijke muziek en natuurlijk de kerkdiensten, wordt onder andere You Raise Me Up gedraaid. Maar ik heb hier een versie van Il Divo, dus het is een beetje in het Italiaans en een beetje volgens mij in het Engels. Voor hun nummer gaan we naar 2021.

Il Divo, een aantal heren die dus prachtig kunnen zingen in verschillende talen, zoals Spaans volgens mij en Italiaans zeker, en natuurlijk ook wel Engels. We gaan naar een bericht en, specifiek voor de winkeliers. We zijn nog even in Nijkerk, want ja, dat gaat hier ook wel een beetje spelen, denk ik. Primera in de binnenstad van Nijkerk gaat op de vrijdagavond een uur eerder dicht, want vrijdag 16 oktober sluit de winkel tijdens de koopavond om 20 uur. In plaats van 21 uur. De winkel neemt het besluit met het oog op de veiligheid van de medewerkers. De winkel bleef tot nu toe tijdens de koopavond tot 21 uur open. Zo schrijft op Facebook dat er nog maar weinig andere winkels in de binnenstad zijn die dat ook doen. Daardoor blijven medewerkers van Primera aan het einde van de avond achter wanneer personeel van andere winkels al naar huis zijn. Dat lijkt me ook inderdaad niet zo veilig. Nou, voortaan om 20 uur te sluiten kunnen de medewerkers tegelijk met andere winkelmedewerkers vertrekken. Dat is een veiliger moment om naar huis te gaan, laat de medewerker weten. De maatregel is vooral preventief, omdat we nagenoeg de enige winkel zijn die open zijn. Willen we voorkomen dat er iets gebeurt als we naar huis gaan. Tot nu toe is er nog niks gebeurd, dat willen we graag zo houden. De winkelmedewerkers laten weten dat het risico groter is dan het een keer fout gaat. We zitten niet te wachten op een overval, bijvoorbeeld 20 uur de deuren dicht doen en afsluiten voelt als een veiliger moment. Dan gaan dus de meeste winkels namelijk dicht en dan gaan we met z'n allen weg. Nou, dat is ook alweer gezellig, allemaal weg. Dat is heel goed. We gaan naar Nederlandstalig. We gaan naar Connie van der Bos, dat is ook alweer heel lang geleden. We gaan naar 1966. En ze schijnt erg gelukkig te zijn zonder haar man.

Van 1966 gaan we naar 1969. We gaan naar John Lamers. En John Lamers is ooit eens een keer bekend geworden met Ik bewonder jou, ik bewonder jou. We gaan een andere draaien. Dat is andermaal steeds dezelfde. Lijkt me niet altijd zo handig, vind ik. Costa Brava. Wie weet is er ook wel eens iemand op vakantie geweest.

Costa Brava. Van de Costa Brava gaan we weer door naar Oldebroek. In het weekend van 3 en 4 oktober ontvangen inwoners van de gemeente Oldebroek het nieuwe gemeentemagazine. Het magazine biedt een overzicht van praktische informatie, belangrijke contactgegevens en telefoonnummers van de gemeente en andere organisaties. Daarnaast komen uiteenlopende onderwerpen aan bod die inwoners direct raken. Zo is er aandacht voor wonen, afvalscheiding en duurzaamheid. Ook krijgen inwoners praktische tips voor het vergroenen van de tuin en het aantrekkelijk maken daarvan voor dieren. Op het gebied van welzijn en ondersteuning informeert het magazine onder meer het sociaal team Goed Bezig Oldebroek en verschillende activiteiten en ontmoetingsplekken. Ook worden initiatieven van inwoners via Oldebroek voor elkaar belicht. Verder staat het thema weerbaarheid centraal met informatie over wat inwoners kunnen doen bij uitval van bijvoorbeeld stroom, water of communicatie. Voor de nodige ontspanning bevat het magazine onder meer een woordzoeker en een terugblik op het zomerfestival. Heeft u geen gemeentemagazine ontvangen? Vanaf 5 oktober vindt u de digitale versie op de website oldebroek.nl/gemeentemagazine.

Ja, wie kent het toevallig, dat nummer Wheels uit het verleden. Ook een prachtig nummer. Dit waren dus de Stringalongs met Nearly Sunrise. We gaan naar 1957 en dan gaan naar Dean Martin. Nou, Dean Martin is bekend om verschillende nummers. Onder Everybody Loves Somebody Sometimes en Return to Me. Maar hier heb ik een hele andere mooie, vind ik, met een mandolin. The Man Who Plays the Mandolin, 1957.

Twinkelende oog in een glaasje wijn. Ja, wat wil je nog meer tegenwoordig? Hè? Goed, we gaan naar een kort bericht. Dat speelde zich af gisterochtend in Garderen. Een automobiliste is donderdagochtend tegen een boom gebotst op de N310 Koningsweg bij Garderen. Ambulancepersoneel condoleerde haar, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis. Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 8:30. De bestuurster verloor in een bocht de controle over haar auto. De auto begon te tollen, schoot over de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. De beschadigde auto is door het bergingsbedrijf afgesleept. Waardoor de bestuurster de controle verloor, is nog niet bekend. Nou, als je kijkt op de foto, dan zit er een behoorlijke deuk in aan de voorkant. Nou, oké, we gaan naar een nummertje uit 1968. En die komt ook uit de top 40. Carlo La Vita, Raymond Froggatt.

Ja, 1968. Wat betreft de jaren 60. Nederland was natuurlijk in opbouw. En kregen we meer mensen kregen werk. Waar er ook meer geld was om korte vakanties te houden. Daar begon het een beetje mee. Dan zou je zeggen, ja, waar gaan we dan op vakantie? Dan gaan we naar Terschelling. Dat dachten Max en Betsy anders ook.

Max en Betsy Anders, fijn op de Schelling. Ja, het was iets van 3 minuten, maar het is een korte vakantie, zou ik bijna zeggen. Goed, we gaan naar een bericht van isolatie over isolatie. Een woning geïsoleerd, de zolder aangepakt, de cv-ketel vervangen of een warmtepomp geïnstalleerd. Er zijn veel manieren om een huis te verduurzamen. Tijdens de open dagen van de Nationale Duurzame Huizenroute delen huiseigenaren hun ervaringen met andere bewoners. Wat werkte goed? Welke uitdaging kwamen ze tegen? En welke tips kunnen ze anderen meegeven? Op zaterdag 31 oktober en zaterdag 7 november kunnen inwoners hun woning openstellen en anderen inspireren met duurzame aanpassingen. Ook ervaringen delen en anderen op weg te helpen. Meld de woning aan via www.duurzaamhuizenroute.nl. /aanmelden. Dus even opnieuw duurzamehuizenroute.nl /aanmelden. Dus daar kun je terecht voor allerlei mooie tips, zou ik bijna zeggen. Goed, we gaan naar 1968. Volgens mij kwamen ze uit Amsterdam. Dat was Q65. En ze zingen over een lieve vrouw. Anne.

Ja, ik zal zeggen, dit is eigenlijk een prachtig nummer om te gebruiken op dinsdagavond om 9 uur. Waarmee dan? Met de love songs. Want dat is in ieder geval, dit heeft met liefde te maken. We gaan naar een zigeunerdochter, Shocking Blue, oftewel Mariska Ferris. We gaan naar 1969 met Mighty Joe.

Ja, Aad komt net mee binnen. Een collega die net na tweeën begint met Studio Elburg. Dus hij is gewoon live en niet ergens anders van het huis. Goed, we gaan naar een mooie einde nummer.

Ik hoop dat u weer genoten heeft van de, de gouden ouwe, zeg maar. En natuurlijk de afwisseling met de bijzondere dingetjes zo af en toe. En straks krijgt u ongetwijfeld genoeg informatie van mijn collega Aad. Je hebt vaak nog veel meer andere leuke dingetjes. Of interessant.

0: lokaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim €500 miljoen hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling €5,7 miljoen opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van €75 miljoen. En nu heeft hij zo'n €70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land wordt het langzaam maar zeker drukker op de weg. De meeste vertraging op de volgende twee wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. En de A6, Muiden-Lelystad. Daar gebeurde een ongeluk tussen Lelystad Airport en Lelystad. De weg is dicht. Omrijden kan via Amersfoort, Zwolle over de A1 en de A28. Maar dat kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Loe FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: En dan is het 12 minuten over de klok van 2 uur. Een hele goede middag. Ja, welkom bij Studio Elburg. Ja, deze heerlijke zonnige dag. Dan beginnen we met 2 uur Studio Elburg. We gaan het vandaag hebben, onder andere, over televisie. Want het is vandaag 75 jaar geleden dat televisie in Nederland zijn intrede deed. Toen waren het nog maar 500 televisietoestellen. En tegenwoordig zijn er miljoenen televisies, heb ik het idee, in Nederland. Ja, ik denk dat in ieder huishouden wel 2, misschien wel 3 televisies zijn. Zelf heb ik er 2. Eentje in de woonkamer en eentje in de slaapkamer. Alhoewel, die gebruiken we eigenlijk nooit. Alleen eens een keertje met een griepje op bed liggen of wat dan ook. Dan gebruiken we daarvan. Heb jij nou leuke herinneringen aan televisie? Leuke liedjes, leuke televisieprogramma's? Laat het mij dan even weten. Doe het even via WhatsApp. WhatsApp van de Loe. En hoe kom je erbij? Nou, je gaat naar de app toe op je telefoon of je opent de website. En dan helemaal onderaan, bijna onderaan staat WhatsApp. En als je daar een berichtje stuurt, dan komt die vanzelf bij mij terecht. Dus wat dat betreft, dat moet dat helemaal goed gaan komen als je het zo hebt. Ik moet even mijn microfoon iets harder zetten, denk ik. Kijk eens, klinkt die beter. Hè? Ja, ik klink weer heel anders dan Ben. Ja, als je wat leuks weet, ik ga ook wat leuke dingen laten horen die ik heb. Er is een onderzoek geweest van RTL. Naar wat zijn nou de leukste, de meeste interessante programma's. En het scheelt heel erg van hoe oud je bent. Een oudere mens die herinnert zich weer veel leukere, andere leuke televisieprogramma's dan mensen die vanaf 2000 geboren zijn. Of eigenlijk vanaf 1990 moet ik zeggen. En daar gaan we zo meteen ook nog wat fragmenten van draaien. Dus heb je iets, je mag ook gewoon even naar de studio bellen. 0525-681-899. Maar gewoon buiten de uitzending op als je niet in de uitzending wil komen. Maar je mag het ook gewoon in de uitzending gaan vertellen. Wij gaan met dit mooie weer eventjes heerlijk naar het strand. We gaan naar Zeeland. We gaan naar Zoutelanden.

0: zong in 1987, 1986 was The Sun Always Shines on TV. Nou, dat hij always on TV schijnt, dat klopt niet. Want de televisie die bestaat 75 jaar. Vandaag precies 75 jaar. Hoe het begon, ga ik je straks vertellen. Maar ik ga je wel even laten luisteren van een van de dingen. RTL.nl heeft een enquête gehouden van nou, welke beelden hebben nou het meeste indruk gemaakt in de periode. En in alle leeftijdsklassen, want ze hebben het in verschillende leeftijdsklassen ondergedeeld, was dit wel het allerbelangrijkste.
1: In an apparent terrorist attack on our country.
2: World Trade Center Tower number 1 has just collapsed, ladies and gentlemen. You see it live in our picture.
0: Ja, dat was natuurlijk de aanslag op de Twin Tower die gebeurde op 11 september 2001. Andere beelden die jongeren, die mensen belangrijk vonden. Jongeren van 18 tot 35 jaar noemen naast 911 ook de ramp met MH17. Bij 36 tot 35 jaar maakte de Bijlmer-ramp juist veel indruk. En bij de 56-plussers zorgde de maanlanding voor nog wat kijkers. Dus dat waren de. Hoe het begon al allemaal, ga ik je zo meteen vertellen.

0: De Blues Brothers waren dat met Gimme Some Loving. Ja, we hebben een crisisoverleg hier binnen Doeloe, want het belangrijkste apparaat binnen Doeloe deed het niet meer. Nee, dat heeft niks met de computer te maken. Nee, geen cd-speler of andere jingle-toestanden, nee. Koffiezetapparaat deed het niet meer. Ja, en dan heb je natuurlijk wel een probleem, want dan moet je ervoor zorgen dat de medewerkers straks niet in staking gaan, hè. Ik hoor hem alweer op de achtergrond. Ja, Jeanette is natuurlijk weer even hier binnengekomen. En die heeft het probleem weer opgelost wat dat betreft. Goed, we zouden het hebben over televisie. Ja, straks ga ik... je mag trouwens via WhatsApp kan je melden als je wat wil laten weten. Wat nou jouw favoriete tv-programma was. Want misschien kan ik er wel een leuk muziekfragment bij... bijzoeken. Maar hoe begon die televisie nou helemaal? Nou, ik ga het je nu laten horen.
1: Het dorpje Lopik aan de Lek worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van Nederlands eerste televisiezendmast. De zender, die een actieradius zal krijgen van 65 kilometer, zal van hieruit het dichtstbevolkte gedeelte van ons land bestrijken, waarin de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht liggen.
2: 2 oktober 1951 was het zover. De eerste officiële televisieuitzending van Nederland. Uit studio Irene in Bussum. Maar een paar honderd gezinnen in Nederland hadden een toestel. Die konden dus de uitzending zien. Ook Kom er eens kijken was de begintune. Er zijn bijna geen bewegende beelden meer van deze historische gebeurtenis. De uitzending begon met toespraken van minister Kals en KRO-voorzitter Kors. Lange tijd een verklaard tegenstander van televisie.
3: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is. Dat wil zeggen dat men dus van ons in deze periode niet volmaakt geslaagde programma's mag en dus ook niet moet verwachten.
2: Daarna volgde het toneelstuk De Toverspiegel, waarvan alleen een kort fragment en foto's bewaard zijn. In het begin werd 3 uur per week uitgezonden. Dat de televisie in Nederland in 1951 begon was niet vanzelfsprekend. Het kabinet onder leiding van minister-president Drees was lange tijd tegen. Er moesten huizen komen en geen luxe artikelen. Drees was bang dat tv de mensen zou afleiden.
4: Als de televisie kwam, zou tenslotte al spoedig iedereen televisie willen hebben zoals iedereen radio wil hebben. Televisietoestellen zouden duur zijn, televisietoestellen zouden wel betaald worden gekocht, maar men zou dat verregend willen zien in zijn lonen of men zou zich weer bekort zien in andere behoeften.
2: En ook anderen waren bang voor de verderfelijke invloed van televisie.
5: Tot allen richt ik mij, nu ik als voorzitter een kort woord ga zeggen. Es nobis collectatio contra spiritualia nequitiae in celestibus. We hebben te strijden tegen de boze geesten in de lucht. Van daaruit worden dwaling, ongeloof, verkeerde zedelijke opvatting uw huizen binnengevoerd.
2: Maar de opmars was niet te stuiten, ook al was de ontvangst in het begin vaak niet goed. Volgens sommigen was dat soms maar goed ook.
6: Aan de samenwerking op hoog niveau tussen voetbal en televisie danken we dat we bij de laatste wedstrijd tegen België in onze huiskamer, soms op meer dan 100 kilometer afstand, niet hoefden te zien hoe Nederland verloor.
7: Gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

Ja, niet echt muziek die je gaat willen draaien, maar ja, soms ben je met andere dingen bezig. Zoals het opzoeken naar leuke televisieprogramma's, fragmenten. Het onderzoek van RTL gaf aan dat er mensen waren, de wat ouderen, die qua kinderprogramma's, nou, niet alleen qua kinderprogramma's, maar ook volwassenprogramma's, hier goede herinneringen aan hebben.

Give it up. Nou, ik geef het nooit op hoor. Casey en de Sunshine Band. Als je net was hier net even in de studio. Die zegt van, ik heb nou een nummer van de Trokkener Keks. En die heeft een titel. En als we daar een bottenschijf van gaan maken. Dan gaat iedereen zijn nek over die tekst, de titel breken. Zegt nou, ze gaat hem morgenochtend ook draaien. Morgen moet ze weer invallen voor het programma Willem wordt wakker. Wat normaal gesproken door de collega's van de Loco wordt gedaan. En ook bij de Loop wordt uitgezonden. Ja, morgen zit ze net in onze eigen studio. En dat wordt ook weer uitgezonden bij de Loco dan. Zo helpen we onze vrienden van de Loco. En helpen zij ons weer. Nou, ik ga even proberen die tekst van de titel van dat liedje te vertellen. En dan hoop ik niet dat ik mijn nek erover gaat breken. Let op. De titel van de song is: zou je niet tegenstaande de recente gebeurtenissen toch nog een verblijf op amoureus gebied in overweging willen nemen alsjeblieft? Nou, dat is de titel van dit plaatje.

De Trakkende Keks met het nummer Zou je niet tegenstaande de recente gebeurtenissen toch nog een verblijf op amoureus gebied in overweging willen nemen, alsjeblieft. Nou, dit is nooit zo'n lange titel gehoord van een plaat. Ik heb een verzoekje binnengekregen. Ik ga even kijken, een begintune van een kinderprogramma uit het verleden. Maar eerst nog even dit.

Maria, Maria van Mixed Emotions. Ja, het loopt niet storm met verzoekjes over televisieprogramma's. Zijn we wat kinderprogramma's. Ik ga er nu eentje draaien en straks na het nieuws van 3 uur nog eentje. En dan gaan we met het gewone nieuws ook weer verder, want dat speelt natuurlijk ook. Wat dacht je van deze?

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen afrit Lelystad Airport en Lelystad is de weg dicht. Je kan omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Verder oponthoud op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg zijn ze aan het bergen. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Arnhem kan ook omrijden via Barneveld en Apeldoorn over de A30, de A1 en de A50. Dan de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek tot aan knooppunt Grijsoord is de weg dicht. Hierdoor heb je 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Vanaf afrit Hoenderloo heb je 50 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

De laatste keer dat hem draaide als botterschijf. Ja, Raccoon was dit en Dicht bij het vuur. We krijgen van alle kanten complimenten over deze botterschijf. Ja, het is ook wel een hele erg mooi. Het was niet origineel van Raccoon, begrijp ik. Maar dat maakt niet uit. Het was in ieder geval een hele mooi nummer. Ja, volgende week, maandag, heeft Dries weer, als het goed is, een nieuwe in de computer staan die ik dan om 9 uur mag gaan draaien. Ja, soms is Dries er nog niet aan toegekomen, hè. Bij Dries moet het ook allemaal tussendoor en morgen weer voetballen. En dan krijgt hij weer berichtjes van en dit werkt niet en dat werkt niet. En zegt hij, je moet op dit of dat knopje drukken en dan doet alles het gewoon weer, hè. Nee, dat betreft kunnen we het wel aan Dries overlaten. Wat gaan we doen? We gaan zo meteen een nummertje draaien van Belinda Carlisle, A Circle in the Sand. Maar ja, voor heel veel mensen is nu ook het campingseizoen afgelopen. We kunnen terugkijken vaak op een ontzettend mooie zomerperiode. Het begin was niet altijd even warm. Ja, het begon wel warm, dan was het weer wat minder. Maar we hebben natuurlijk wel ontzettend hete zomer achter de rug. Maar bij een heleboel mensen is de caravan weer in de stalling.

Circle in the Sand. Ja, mooi nummer was dat, hè? Ja, ga nog even door, maar het houdt vanzelf op. In ieder geval met zingen. Goed zo, Belinda Carlisle was dat. 30 september. Ja, dat is alweer een paar dagen geleden. Maar 30 september was voor heel veel mensen... Nee, moet ik zeggen, waren de meeste Nederlanders jarig op die dag. De meeste mensen vierden op die dag namelijk hun verjaardag. In Nederland worden we steeds ouder. En nergens in het jaar merk je dat beter dan op 30 september. Op deze dag mogen meer dan 44.000 mensen, onder wie 81 inwoners van Elburg, cadeautjes uitpakken en kaarsjes uitblazen. Ondertussen neemt het aantal 65-plussers in de gemeente Elburg al sinds 2015 onafgebroken toe. Met de 81 feestvarkens is 30 september ook in Elburg een drukke verjaardag, maar niet de drukste van het jaar. En dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Op een doorsnee dag verjaren in Elburg 63 mensen, dus gewoon een gemiddelde dag is dat 63. 30 september zijn dat er 29% meer, dus ongeveer een derde. Maar op 12 februari en 29 oktober... van het jaar zijn de meeste mensen hier in Elburg jarig. Maar op die twee dagen zijn telkens 84 mensen jarig. Hoe oud worden we dan? Nou, de grootste groep in Elburg, 378 mensen om precies te zijn, wordt dit jaar 57. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over 1 januari van dit jaar. Het aantal 99-plussers van dit jaar, mensen die dus dit jaar minstens hun 100ste verjaardag hopen te vieren, zijn er 3. De oudste inwoner van de gemeente begon het jaar als 100-jarige. Veel verjaardagen dus in deze tijd van het jaar. Allemaal mensen die 9 maanden geleden na de donkere dagen rond kerst zijn geboren. Maar gemiddeld vieren we ook vaker onze verjaardagen dan vroeger. En dat blijft zo te blijven gaan. Sinds de eeuwwisseling, dus 2000, hè, 99-2000, is de levensverwachting voor pasgeboren baby's hier met 4 jaar en 1 maand gestegen. Tussen 1999 en 2002 was de voorspelling dat je hier 77 jaar en 11 maanden zou worden. Kinderen die dus tussen 2021 en 2024 zijn geboren, worden naar schatting gemiddeld 82 jaar oud. Die al lange stijgende levensverwachting zie je nu al terug in de vergrijzing. In Elburg is 22%, dus bijna een kwart van alle inwoners 65 plus. Het percentage ouderen stijgt hier al sinds 2015 onafgebroken, al dus het CBS. Toen was nog 18% 65 plus. Omdat tegelijkertijd het geboortecijfer daalt, ontgroent het Nederland de laatste jaren ook. Er zijn verhoudingsgewijs steeds meer kinderen en tieners. Ook Elburg doet aan die trend mee. Het aantal kinderen en tieners daalde hier vanaf 2017 gestaag naar 26% in 2017, naar 23% nu. En Litouwers heeft er een liedje van gemaakt. Happy birthday, baby.

weet wel een feestje te bouwen daar bij BZN en die Old Callahan, de live uitvoering. Maar ja, dat had u natuurlijk al lang begrepen, de live uitvoering dat dat was. Even, ja, op mijn oproep van heb je nog een leuke programma waar je een leuke herinnering aan hebt? Ja, nou, ik heb een berichtje gekregen. Telekids. Nou, ik heb de begintune ervan gekregen, gehoord.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. We gaan richting de 80 kilometer file in de regio. Allereerst een afsluiting op de A12, want in beide richtingen is de weg bij knooppunt Grijsoord dicht vanwege een veiligheidsmaatregel. Verder oponthoud op de A12 richting Utrecht. Tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijsoord staat 3 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Op de A50, Os richting Arnhem, tussen Renkum en knooppunt Grijsoord 6 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot slot op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Vanaf afrit Hoenderlo heb je een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Nou, het enige geluk is dat je waarschijnlijk nog net het stukje op dat moment nog de look kunt ontvangen via DAB+. We gaan kijken naar het weer wat we hebben binnengekregen via teletext. En er is veel ruimte voor de zon, al trekt er ook al wat sluierbewolking over. Waaien doet het nauwelijks bij een en daarbij stijgt de middagtemperatuur naar 19 graden aan zee tot 21 graden in Limburg. Vanavond en de komende nacht kan het opnieuw wat nevel en mist ontstaan. Het weekend ziet er vervolgens wisselend bewolkt en droog uit, maxima rond een graad of 20. Na het weekend wordt het wat warmer met dinsdag lokaal 22 of 23 graden. Daarna zijn er enkele buien mogelijk en gaat het kwik omlaag.
2: Vanuit

0: Allemaal op de foto. Goed zo. De J. Giles Band en Freeze Frame was dat. Ja, we hadden het over 75 jaar televisie. Maar er is nog een gebeurtenis vandaag die met televisie te maken heeft. Vandaag in 1989 startte RTL Veronique. En dat was de voorloper van RTL 4.
1: Dit is RTL Veronique, Europa's nieuwe tv-station. Vanuit Luxemburg verwendt RTL Veronique je iedere dag met ontbijt-tv. Kinderprogramma's, nieuws, muziek, sport, series, speelfilms en nog veel meer. Veronique steekt er met kop en schotel bovenaan.

als je One More Time blijft doorzingen, ja, dat kan nog een tijdje doorgaan natuurlijk, hè. Captain en Tennille waren dat. Goed, een bericht wat mij persoonlijk eerlijk gezegd wel een beetje raakt. Ik zit hier niet om mijn eigen gebeuren te verkondigen hier, maar sommige dingen in de krant die raak je. Ik lees dit in de Stentor, het was natuurlijk al lang bekend. Oldenbroek maakt definitief einde aan de regenboogvlag en woke. Geen woke-uitingen meer, dat beloofde. Die belofte maakt de nieuwe coalitie in Oldenbroek waar. Na uren debat valt de hamer weg met de regenboogvlag en het LHBTIQ+ beleid. Ook een minimaal verzoek van de oppositie haalt het niet. Geen regenboogvlag meer voor het gemeentehuis. Geen speciaal beleid meer voor mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersex of queer zijn. We gaan een unieke koers varen. Geen woke-uitingen meer, zei wethouder Tom de Nooier er begin deze zomer al over tijdens de presentatie van het bestuursakkoord. Hij is de voorman van het Christelijk Verbond Oldenbroek CVO. Samen met SGP en Algemeen Belang Oldenbroek vormt de partij nu het college. Dat laat er geen gras over groeien, want het onderwerp stond donderdagavond direct op de agenda van de eerste raadsvergadering na de zomervakantie. Er volgt een avond waarbij oppositiepartijen lijnrecht tegenover de coalitiepartijen staan. Na uren debat volgt uiteindelijk de hamerslag door burgemeester Hazeloop. En daarmee is het voorstel aangenomen. Een meerderheid van de gemeenteraad had in 2021 nog om speciale aandacht voor de LHBTIQ+ gevraagd. Er volgt een plan van aanpak om hun veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie te verbeteren. Dat werd op 11 oktober ook een regenboogvlag voor de eerste keer gehezen voor het gemeenteuit op Coming Out Day. Tijdens de raadsvergadering maken raadsleden van coalitie duidelijk dat deze speciale aandacht voor LBTQ'ers er niet nodig is. Zij geloven dat het algemene gemeentebeleid van de veiligheid van deze mensen genoeg beschermt. Raadsleden van de oppositie, ChristenUnie, CDA, Sociaal en Duurzaam Oldenbroek verwijzen tijdens het debat naar de ruim 100 mails die alle raadsleden hebben ontvangen van mensen die hun verdriet en pijn delen. Ik kon ze niet met droge ogen lezen, zegt Ali Overkempen van SD ook. Gerco André van ChristenUnie en Wilco van der Horst van het CDA benadrukken dat ze het belangrijk vinden om die mensen te beschermen. Het gaat niet om de vlaggen van beleid, maar om mensen, stelt André. Je dochter, vriend of buurman, daar willen we naar omzien. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en gerespecteerd en gewaardeerd voelt, reageert wethouder Erik Doornewaard. Maar hij vindt daar geen beleid voor nodig. We houden vanuit de breedte aandacht voor alle inwoners. André doet nog een oproep aan de wethouder. Wilde hij proactief in gesprek gaan met mensen die geraakt worden door dit besluit? We vragen dit niet om het beleid te houden of de vlag te hijsen. We snappen dat het college dat niet wil, legt eruit. We vragen het minimale. Maak een afspraak met deze mensen. De oproep redt het niet. De wethouder wil wel praten met mensen die daar behoefte aan hebben, zegt hij. Maar proactief, dat is voor de meerderheid van de raad, ABO, SGP en CVO genoeg. Tijd voor muziek. Talk, talk. Such a shame.

Dat was hem. Spender Ballet. En such a shame. Jij bent even wat aan het rommelen in de computer af voor de volgende uitzendingen. Even het verkeersinformatie nog eens een keertje om 4:30 erin zetten en dat soort dingen. Maar het is de hoogste tijd voor voetbal. Ja, want morgen wordt er weer gevoetbald in de regio. WHC speelt tegen NEO. De wedstrijd begint om 2:30. Arnold Farise doet daarvan verslag. Ovios tegen SEH. Om 2:30 begint die wedstrijd. Jan van der Bos doet daar verslag van. Heren tegen DSV 61. Geert Hartold die gaat naar Heren en die wedstrijd begint om 3:00. Hatto Heim tegen SV Het Harde. John Reuring houdt ons op de hoogte. 2:30 begint die wedstrijd. WZC Wapenveld tegen VSO 61. Bert Schipper doet verslag. Wedstrijd begint om 2:30. Nog twee wedstrijden waar we geen verslaggever hebben zitten. Dat is Sportclub Deventer tegen de Elburg Sportclub. Begint om 2:30. En Noord-Veluwe Boys tegen Wilsum. En die wedstrijd begint ook om 2:30.

Ja, we gaan er alweer uit, want het is alweer bijna 4 uur. Wat gaan we doen? We gaan zo meteen een uurtje Duitsstalige muziek draaien. En dan is Willem Vlieger er weer met het programma Tijdlos. Aan de klok van 8 uur. Om 8 uur zit Dries weer achter de microfoon. Misschien wel met Henk Bonen samen voor de Hitsmith. En morgenochtend om 8 uur is Jeannette weer. Jeannette die moet invallen voor Willem. Willem wordt wakker. Het is Jeannette wordt wakker morgen. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft heel graag tot maandagmorgen 9 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er zijn een paar flinke problemen. Zo is de A12 in beide richtingen dicht bij Arnhem. Daar stond een paardentrailer in brand. En de weg is nog steeds in beide richtingen afgesloten. Dat levert ook vertraging op veel omliggende wegen, zoals de A50 van Os naar Arnhem. Tussen de knooppunten Valburg en Grijshoort heb je een uur tijdverlies. Van Apeldoorn naar Arnhem sta je ook voor Arnhem 20 minuten vast. Op de N304 van Ede naar Apeldoorn is de vertraging een half uur tussen Wekerom en Otterlo. En het staat vast op de N325, Duitse grens richting knooppunt Velperbroek tussen Lent en Presikhaaf. Daar ben je 25 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de weg, met name in de regio Arnhem, door de nasleep van een brand in een paardentrailer. Van de Duitse grens naar Utrecht heb je bij Arnhem nog een uur vertraging. Van Utrecht naar Arnhem is het oponthoud een half uur. De A50 Os richting Arnhem sta je ruim een uur in de file tussen de knooppunten Valburg en Grijshoort. En het loopt op andere omliggende wegen ook helemaal vast. Op de N224 staat file van Arnhem naar Veenendaal. Voor de aansluiting met de A12 doe je er 3 kwartier langer over. Op de N304 van Ede naar Apeldoorn tussen Wekerom en Otterlo een half uur tijdverlies. Op de N310 richting Arnhem sta je tussen Otterlo en Arnhem ook ruim een half uur vast. En je hebt ook een half uur tijdverlies op de N325 van de Duitse grens naar knooppunt Velperbroek tussen Lent en Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De stem van Elburg. De stem.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en daar fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de wegen in het midden van het land. Het staat vooral vast in de regio Arnhem door de nasleep van een brand in een paardentrailer. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je voor knooppunt Waterberg 40 minuten oponthoud. Vanuit Duitsland naar Utrecht sta je bij Arnhem 50 minuten vast. Daar zijn ze ook nog aan het opruimen en de vertraging is dus 50 minuten omdat er twee rijstroken dicht zijn. De A50 Os richting Arnhem heb je 50 minuten vertraging. Dat is tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoort. Op de N224 sta je 40 minuten vast van Arnhem naar Veenendaal. Dat is voor de aansluiting met de A12. En je hebt ook drie kwartier tijdverlies op de N325 van de Duitse grens naar knooppunt Velperbroek tussen Lent en Presikhaaf. Het is ook druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. Daar is de vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Begonnen met de laatste schijf van deze week, maar dan van het jaar 1976. I Only Want To Be With You van de Bay City Rollers. Ja, je kent het natuurlijk in andere uitvoering, want het was de debuutsingle van Dusty Springfield solo. Ja, voor die tijd zat ze met haar broer bij de Springfields, ja. Maar dit was haar debuutsingle toen de tijd, in het jaar 1964. Ja, maar de Bay City Rollers namen deze plaat 12 jaar later op. I Only Want To Be With You. Maar zoals gezegd, een hele goede middag. En wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. Ja, het is vandaag 2 oktober. Maar het lijkt wel, het voorjaar. Zoals het mooi lekker weer is. Ik zit hier nog lekker in mijn korte broek. Ik zit nou gewoon lekker. Het is gewoon heerlijk weer. Ja, het is verder gaat. Genieten van dit weer wat we nog hebben. En ja, ik heb de laatste tijd een beetje het weer gevolgd, want ze hebben dat over een of andere Nino, weet ik veel wat hoe dat heet. Maar dat moet naar Europa komen, dan of het dan nog, het kan, ik het zo allemaal zo zien, dan kan het nog wel deze temperatuur blijven. Maar ja, daar hebben ze ook altijd weer, maar het kan ook net andersom worden. Maar ja, vooruit, we zullen wel zien. Maar na de lange schijf gaan we lekker verder met de plaat van Roy Orbison. Blue Rain Coming Down.

Blue Rain van Roy Orbison. En we gaan naar de jarige van vandaag. Hij mag vandaag 81 jaar worden. Over wie hebben we het dan? Don McLean. Ja, met zijn een van zijn grote hits. Ja, American Pie. Uh-huh.

Ja. Ik hoorde vanmorgen de originele uitvoering en toen moest ik gelijk aan deze plaat denken. Die gaan we vanavond draaien, Long Blonde Animal. Maar dan in de live uitvoering van de Golden Earring. Ja, lekker. Connie Francis neemt op 2 oktober 1957 Who's Sorry Now op. De liedje is 1923 geschreven door Ted Snyder, Bud Kalmer en Harry Ruby. En S.M. Jones heeft voor de eerste keer een hit met Who's Sorry Now. De versie van Connie Francis komt op 24 februari 1958 binnen in de Billboard Top 100 en bereikt daar de vierde plaats.

Ja, wat hebben ze nog mooie muziek gemaakt. En dit is er één plaat van Andante Andante van ABBA. Op 2 oktober 1958 treedt Buddy Holly op in de Big Beat van Alan Freed. Een half uur durend televisieprogramma van de lokale omroep WNEW-TV. Dan komt het allemaal uit New York. De Big Beat wordt sinds 1 juli 1958 door datzelfde tv-station uitgezonden. Buddy Holly, ja, Heartbeat uit het jaar 1958.

The Proclaimers met Letter from America. De Engelse zangeres Petula Clark vliegt op 2 oktober 1959 naar Parijs voor een optreden op de Franse televisie. En misschien heeft ze dit wel gezongen, want dit is net voor Petula Clark in het jaar 1957. With All My Heart.

Sundown, ja, duo uit, afkomstig uit Groningen met One Morning in May. Stay van Maurice Williams en de Zodiacs komt op 2 oktober 1960 binnen in de Billboard Top 100. In de week van 31 november 1960 staat deze single op nummer 1, dus helemaal bovenaan. Met zijn 1 minuut en 32 seconden is Stay van Maurice Williams en de Zodiacs de kortste nummer 1 hit in de muziekgeschiedenis in Amerika. Ja, Stay!

You Raise Me Up van Westlife. There's No Other Like My Baby van The Crystals is de eerste single die op 2 oktober 1961 de Philz Records, de eigen platenmaatschappij van de Amerikaanse producer Phil Spector, wordt uitgebracht. There's No Other Like My Baby van The Crystals komt op 20 november 1961 binnen in de Billboard Top 100. En de single bereikt de 20ste plaats in diezelfde Billboard Top 100.

Nou, dat was heel gauw. Ach, ja, het is ook hier van 17 minuten. 17 seconden, Willem, moet je straks even niet onderuit zoeken. Ja, Mark Lindsey met Silverbird.

Silverbirds van Mark Lindsay. Ja, ik heb hem nog even proberen op te zoeken, maar ik zal hem in de loop van de komende uren zal ik die plaat gaan draaien van The Crystals, There's No Other Like You. Waar gaan we naartoe? We gaan naar 1977. Daar heb ik in de kop, ja. De stoffelijke resten van Elvis Presley en zijn moeder Gladys worden op 2 oktober 1977 van Forest Hill, een begraafplaats in Memphis, naar Graceland overgebracht. Nadat drie mensen op 29 augustus 1977 een poging doen de dode lichamen te stelen, besluiten Elvis Presley's vader Vernon de stoffelijke resten op Graceland opnieuw te begraven. Elvis Presley uit jaar 1973 uit het live concert, ja. What Now My Love.

Ja, Thank you. Van Aloha from Hawaii. Elvis Presley, What Now My Love. En de Crystals, ik heb hem gevonden. En het duurt 2 minuten en 32 seconden, dus wat dat er gaat. Ik kan hem nog rustig draaien. Ik zou zeggen tot na de klok van 6 uur. En dan gaan we natuurlijk beginnen met de Cats Forever. Keuzeplaat van vandaag. Marcel heeft een hele mooie plaat uitgezocht. Ja!

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv, heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat nog steeds op veel wegen in de file, maar het drukste moment van de spits is wel geweest. Op de A1 heb je nog een kwartier vertraging van Amsterdam naar Amersfoort bij Naarden. En van Apeldoorn naar Amsterdam op de A1 sta je nog 20 minuten vast tussen Stroe en Hoevelaken. Het is ook nog steeds druk rond Arnhem. Op de A12 vanuit Duitsland heb je 20 minuten oponthoud. Net als op de A50 van Os naar Arnhem voor knooppunt Grijshoord staat file vanaf knooppunt Ewijk. Op de N304 van Ede naar Apeldoorn sta je tussen Wekerom en Otterlo een kwartier in de file. Net als op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek voor de aansluiting met de A50. En op de N325 van de Duitse grens naar knooppunt Velperbroek is het druk tussen Lent en Westervoort. Daar is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, een hele goede avond en welkom bij Tijdloos. En ja, we begonnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van Essen. En die zocht uit Save the Last Dance for Me, afkomstig van de album Like the Old Days, die de Cats in 1978 uitbrachten. En ik weet zeker dat het meisje nou onderin Duitsland, ja, die zat te genieten van Save the Last Dance. Want die vindt altijd een verschrikkelijk mooie plaat. Nou, het is ook een hele mooie plaat. Het was Nederland natuurlijk van uitgebracht door de Drifters toen de tijd. En het is toen de tijd geschreven door Doc Pomus en Mort Schumann. Mort Schumann, ja. Die kent die ook wel. Die heeft weer enkele grote hits gehad. Zoals Le Lac Majeur. Ja, makkelijk zat. Ja, en ik heb zelf ook een keuze gemaakt. En van diezelfde LP. En ik heb eruit gekozen voor One More Time. Die zijn wederom The Cats.

One More Time van The Cats. Hij gaat blad draaien van André Hazes. Ja, hij is niet meer onder ons. Sinds heb ik het 24 september 2004, als ik het helemaal goed heb. Ja, 2004. En op 2004 stond deze plaat nummer 1 in de LP Top 50. 25 jaar het allerbeste van André Hazes. Ik heb gekozen voor Al je horen zijn te veel.

Andreas, dus al jouw woorden zijn te veel. En de Beatles, ja, die, zijn, die krijgen een Edison uitgereikt. En doen ze in de Grand Gala du Disque in Amsterdam in draai wordt gehouden. En ja, voor de LP Beatles for Sale. En Brian Epstein die is naar Amsterdam gekomen om de Edison uit handen van Guus Oster te ontvangen. De Beatles, ja, van diezelfde LP Beatles for Sale. Babies in Black.

Anyway, anyhow, anywhere. Dit waren The Who. En The Who, ja, dat heeft een televisiedebuut in de Verenigde Staten. Ja, dat hebben ze in het tienerprogramma Shindig. Dat is uitgezonden door de Amerikaanse omroep ABC. In het nieuwe De La Mar Theater in Amsterdam gaat op 2 oktober 1965 heerlijk duurde langs de première. Deze eerste puur Nederlandse musical is geschreven door Annie M. G. Smit. Muziek is van Harry Bannink, Connie Stewart, Leen Jongewaard en André van de Heuvel spelen de hoofdrollen. Zij zingen klassiek geworden liedjes als Kom Kees, het is over, zeur niet en een mooie Pinksterdag. Ik heb gekozen voor Kom Kees, hier is Leen Jongewaard.

jaar 1965. We gaan naar nummer 1 van een LP. Maar dan in het jaar 1982. En als ik het goed heb, ja, dan zijn het de Dire Straits met Love Over Gold. En die stonden op 2 oktober 1982, nummer 1 in de LP Top 100 in Engeland. En Private Investigation stond op 2 oktober 1982, nummer 1 in de Nederlandse Top 40. Private Investigation, hier zijn de Dire Straits.

0: Uit het grote assortiment muziek kiest Willem Vlieger de beste tijdloze hits. Dit is Tijdloos op Blue FM.
1: 1, 2, 3, 4.

Sanders en de Pharaohs met Woolly Bully. En op 2 oktober 1965 stond deze plaat nummer 1 in West-Duitsland. De Beatles beginnen op 2 oktober 1967 in Studio 2 van de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen aan de opname van Hello Goodbye. Op 19 oktober 1967 wordt de laatste hand aan dit nummer gelegd. De werktitel luidt Hello, Hello. Op 24 november 1967 wordt Hello Goodbye bij Parlophone Records uitgebracht. En op de B-kant staat I'm the Walrus. Dat is een van de songs in hun televisiefilm Magical Mystery Tour. De single komt op 2 december 1967 binnen in de Nederlandse top 40. En vanaf 16 december 1967 staat Hello Goodbye van de Beatles 4 weken lang op de eerste plaats. Maar dat was bijna elke single van de Beatles. Ja!

Ja, nummer 1 in Amerika. In heel veel hitparades in Amerika. De McCoys met Hang On Sloopy. En nummer 1 op 2 oktober 1965. Op de 30e verjaardag van hun zanger Sting wordt Ghost in the Machine van de Police op 2 oktober 1981 uitgebracht. Juist. Hij wordt vandaag is hij 75 jaar geworden. Sting. De LP is in de zomer van 1981 in de IR Studios op het West-Indische eiland Montserrat opgenomen in de producties van Hugh Petscum. Het album komt op 9 oktober 1981 binnen in de Nederlandse LP Top 50. Ghost in the Machine van de Police staat vanaf 21 november 1981 drie weken lang op de eerste plaats. En dit is een van die platen die daarop staat. Every Little Thing She Does is Magic.

I'm on fire van Bruce Springsteen. Ja, ik was even een filmpje aan het kijken. En in één keer kon de muziek tussendoor. Ja, dat had ik ook niet verwacht. Maar ja, vooruit, hup. Het was maar enkele seconden. I'm on fire van Bruce Springsteen. En met een optreden op 2 oktober 1985 in het Memorial Coliseum in Los Angeles sluit Bruce Springsteen zijn Born in the USA tournee af. Ruim een jaar heeft deze tournee geduurd. En ja, I'm on fire staat op diezelfde LP. Pittsburgh in the Rain van Leon de Graaf komt op 2 oktober 1971 binnen op nummer 39 in de Nederlandse top 40. Deze single is geproduceerd door Boudewijn de Groot. Pittsburgh in the Rain blijft op 28 steken. Leon de Graaf wordt in juni 1945 in Heemstede geboren. Pittsburgh in the Rain schrijft hij samen met Alan Parfitt. Dat doet hij voor een talentenjacht. En Alan Parfitt heeft enkele platen geschreven voor The Cats. En hij was ook verantwoordelijk voor Sailing Home van Piet Veerman. Hij was verantwoordelijk voor de Engelse tekst van Sailing Home. Ja, Alan Parfitt is zelf een Engelsman, dus ja, dan is het iets makkelijker. In de jury zit onder andere Boudewijn de Groot. En Pittsburgh in the Rain is de enige hit voor Leon de Graaf. Na dit succes werkte hij tot 1985, 11 jaar lang, bij de platenmaatschappij Phonogram. Sindsdien zingt Leon de Graaf op bruiloften en partijen. Hij begeleidt zichzelf op toetsen. En zal hij zeker Pittsburgh in the Rain ook zingen. Leon de Graaf.

0: Ja, toch is het een mooie plaat. Ja, Pittsburgh in the Rain, Leon de Graaf. We gaan er even uit voor reclame nieuws. Na de klok van 7 uur gaan we beginnen met de top 40 van 2 oktober 1976. En er komt een plaat bij. Oh, die is zo mooi. Een van mijn favorieten. Maar ja, het is een volle opera. Ja.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 7 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files van de avondspits zijn opgelost. Alleen op de A1 rijdt het nog langzaam van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Ja, een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. En we gaan beginnen met de Tijdloze 40, de top 40 van 2 oktober 1976. We gaan beginnen met nummer 35 in de lijst. Brian Ferry met The Price of Love.

Ja, het origineel is van de Everly Brothers, The Price of Love. Dit was Brian Ferry, afkomstig van een aparte single waar de vier platen op staan. Laat ik zo stellen, maar in ieder geval Brian Ferry met The Price of Love, nieuw op nummer 35. En we gaan naar nummer 29, wederom een nieuwe binnenkomer van Nederlandse bodem. Corrie met Het is voorbij.

Nieuw op nummer 29. Corrie, oftewel Corrie Konings met Het is voorbij. En we gaan naar nummer 25. Een van mijn favoriete platen. Meen ik serieus, vind ik het een verschrikkelijk mooie plaat. Dit komt uit een opera. Tremont Nissa. Ja, het orkest is van Kunta Schule Orchestra. Aunt Dinah has blown the horn. Ik hoorde hem een keer bij Radio 5 en het was gelijk van, oh, wat is dat mooi. Ja, en nu is hij dus nieuw op nummer 25 in de Nederlandse top 40 van het jaar 1976.

Ja, komt de Schuller Orchestra met All Dinah Has Blown the Horn. Nieuw op nummer 25. Heerlijk, ja. Maar de nummer 24, stijgend van 35 naar 24. De Classics met Wings of an Eagle.

Wings of an Eagle van de Classics stijgend in de tweede week van 35 naar 24. En ja, we gaan naar nummer 20 in de lijst. Was het niet hoogste binnenkomen? Ik weet het niet, maar dan moet een. Ja, het is wel goed. Play that funky music, Wild Cherry, de alarmschijf van vorige week.

0: Play Funky Music van Wild Cherry, de hoogste nieuwe binnenkomen deze week. Nieuw op nummer 20, gaan naar nummer 19, stijgen van 31 naar 19. Boney M met Daddy Cool.
1: She's crazy like

ja, dat is ook de titel van de plaat. Daddy Kill, Boney M, stijgend van 31 naar 19. En van 29 naar 16 ook stijgend. Tja, de broertjes Tavares, hier zijn ze met Heaven Must Be Missing an Angel.

13 plaatsen winst in de tweede week van 29 naar 16. Heaven Must Be Missing in an Angel van The Vales. Een 9 plaatsen winst, ja, van 24 naar nummer 15. Hier is Albert West met Memory of Life.

Alarm schrijft van 3 weken geleden. Memory of Life van Albert West in de tweede week. Stijgen van 24 naar nummer 15. En ook stijgen van 21 naar nummer 14. Lou Rawls met You'll Never Find Another Love Like Mine.

0: Ja, in de derde week van 21 naar 14. Lou Rawls met You'll Never Find Another Love Like Mine. We gaan naar nummer 12, omdat die zo mooi is. Gerard de Vries met Teddy Bear in de tweede week van 20 naar nummer 12.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Bear." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Bear." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Bear, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Bear gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Bear voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."
0: Ja, plaat waar ik een glimlach op mijn mond van krijg. Zo verschrikkelijk mooi. Teddy Bear van Gerard de Vries. Ja, dan denk ik aan al die vrachtwagenchauffeurs die dan 1 of 2 keer per jaar met de vrachtwagen rondgaan. En dan gehandicapte mensen ophalen. En daarmee rondrijden met de vrachtwagens. Ja, ik als deze plaat hoor, moet ik altijd... Dat vind ik zo verschrikkelijk mooi praat. Ik kan er niks aan doen. Teddy Bear van Gerard de Vries. We gaan naar nummer 4 in de lijst. Stijgen van 13 naar nummer 4. Volendam, ja, hier is BZN met Mon Amour.

Mollemoer van BZN in de derde week van 13 naar nummer 4. En in de vijfde week van 6 naar nummer 3. Ze blijven stijgen. Rosie en Andres met My Love.

My Love van Rosie en Andres in de vijfde week van 6 naar nummer 3. En van 4 naar nummer 2. En dat in de vierde week. Ja, Johnny Wakelin met In Zaire.

In Zaire van Johnny Wakelin. Ja, In Zaire. Ja, dat bestaat niet meer. Tegenwoordig heet dat Congo. Ja, maar in ieder geval in de vierde week van 4 naar nummer 2. En voor dit keer voor de vijfde week op nummer 1. ABBA met Dancing Queen.

0: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaagindemuziek.nl.
1: Ja, de 3 uur zitten erop. Ja, ik ga. Ik ga niet richting daar. Nee, want ik heb vanavond een verjaardag. Ja, de verjaardag van mijn broer. En ja, daar ga ik nu naartoe. Dus wat daar gaat. Hey. Wat tijd op de review in de morgenmiddag weer tussen 6 en 8. De programmeerder van de Loef hè, vanavond. Ja, hey, de Hitsmit. En als je denkt van u wil een platen vragen, bel gewoon 06-3941-4131. Dan krijg je Dries of Henk aan de telefoon. En dan kunt u de plaat aanvragen die u heel graag wilt horen. En doe een mooie plaat, want doe je Dries ook een klein beetje plezier mee. Makkelijk zat. Hey, tot morgen. En nog een hele fijne avond. En morgen een fijne zaterdag. Doei.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Ja, zing maar lekker mee. Ja, we zijn maar een beetje te laat, hè? Nou, we zijn er. Gelukkig, hè, we zijn er. Ja, wij doen het.

Zo, net 8 uur geweest. Goedenavond, je luistert mee naar de Hitsmid op Loe FM. Tot vrijdagavond, natuurlijk weer vrijdagavond. Het begin van jouw weekend. En het weekend is eigenlijk al een beetje begonnen bij Willem Vlieger. Nou, Willem, nog hartstikke bedankt voor de vorige uur. Het was super tijdloos op de radio. We hebben genoten van de hits van Willem Vlieger. En Willem is onderweg naar huis toe, of hij is inmiddels thuis, denk ik. En je gaat genieten van een wel verdiende rustige avond. Ja, vanavond weer de hits midden op Loe FM. We gaan weer lekkere hits voor jou draaien. Het eerste uur weer nieuwe platen. Wat er allemaal binnengekomen is hier in de studio. En het tweede uur natuurlijk weer die gouden oude platen. Die je gewend bent hier bij de Hitsmid. Die gaan we straks weer draaien natuurlijk, hè. 0639-414131. Het WhatsApp-nummer van de studio. Dus 0639-414131. Dan gaan we jouw plaat draaien. Tenminste, die jij leuk vindt. Die kun je aanvragen. Even kijken, wat hebben we zo nieuw binnengekregen? Nou, Dario. Ook Jan Wolters met een nieuwe plaat. En nog meer nieuwe platen, die gaan we straks even benoemen. Maar eerst gaan we een nieuwe plaat draaien van... wat zullen we doen? Dario of Jan Wolters? Jan Wolters, ja. Jan Wolters. Ik wil jou, is de plaat getiteld. De nieuwe van Jan.

0: Martijn is de eerste single van deze zanger en is de zoon van Jannes. Het is maar dat je het weet.
1: De zender is opgewarmd. De drankjes hebben een temperatuur van ver onder 7 graden. Met andere woorden, dit is het begin van een paar volle uren. Gevuld met heerlijke Nederlandstalige muziek. Dit is de Hitsmid.

Zo, lekker terug in de tijd hier met Donald Summer met de Hot Stuff. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Dario. Oh, wat een nacht is het nieuwe getiteld. Gaan we even draaien. Hier is Dario. Oh, wat een nacht.

Yo, die komen bekend voor. Ja, het is gewoon Oh What A Night van Frankie Valli met de Four Seasons. Maar dan in het Nederlands, hè. Oh What A Night. Even kijken, wat hebben we nog meer binnengekregen? Een plaat van Tim Scott, In Het Zicht Van De Haven. Ja, eigenlijk ook alweer een cover van. Maar we gaan hem maar even draaien. Hier is Tim Scott.

Zo, inie, mani, mani, mo. In plaats van love. Dan weer lekker terug in de tijd hier bij de Hitsmith. Een fluitje erbij, hè? Ja, dat dus. Ja. Even kijken, nog een nieuwe plaat van Jenello gekregen. We gaan nog lang niet naar huis, is de plaat getiteld. Die gaan we even draaien, dat is deze plaat. Net binnengekomen hier in de studio en nu alweer op de radio. Hoe is het mogelijk allemaal? Nou, bij de Hitsmith is het mogelijk. Hier is die.

de studio van de Hitsmid? Dat kan! Telefoonnummer 06 39 41 41 31. 06 39 41 41 31.

Terug naar de 70 jaren met de Supertram. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van de Bankzitters met Robert van Helmert. En Rapido is de plaat getiteld. Dat is deze plaat. We gaan hem even draaien.

0: iedere minuut of niks meer.
1: Ja, de Willy Jozen was een tip van Arno trouwens. Van vorige week nog, of voor 2 weken. Maar ik denk, nou, die gaan we even erbij zoeken. En uiteraard even draaien voor Arno.
2: Gezelligheid troef bij de Hitsmid.

plaat van Gila. En was het nou Gila met de Black Devotions? Nee, het was gewoon Gila. Echt zo'n discostrampel van vroeger, hè? Heb ik misschien nog wel meegedanst met deze plaat. Ja, dat is niet te geloven natuurlijk, hè? Het zag er natuurlijk ook niet uit. Het was net Pinocchio, maar... Wel een leuke discostamper. Deze plaat van Gila. Nog een nieuwe plaat binnengekomen van Jaime Veugelink. Met Zoete Tranen is die plaat getiteld. Gaan we even draaien.

zo lekker terug in de tijd met Cloud, met de Save Me. Ook dan nieuwe platen binnengekomen van Jan Spel. Mag ik dan de laatste zijn, is die plaat getiteld. Die kunnen we nog even draaien. We hebben nog 6 minuten, dus dat kan nog mooi. Deze duurt 2 minuten. Hier is Jan Spel. Mag ik dan de laatste zijn?

0: Zo, ik ga nooit meer naar een verjaardagsfeest. Nou, het is inmiddels weer afgelopen, tenminste het eerste uur. Dus we gaan er zo even uit. En straks komen we bij je terug met de tweede uur van de Hitsmith. Dus wees erbij, blijf erbij. We hebben nog 10 tellen of 14 tellen.
1: Nou, we gaan even aftellen. Even tot aftellen. Zo na het nieuws van 9 uur.
0: Dan zijn we bij je terug.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
2: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
1: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
3: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen, na jaren.
1: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Weet jij wel hoe?
1: Ja, ligt er aan wat?
0: Ja. Hij weet het niet hoe. Nee.
1: Hij weet het niet. Nee. Nee.
0: Hij kan niet alles weten natuurlijk.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee. Oké, welkom terug bij het tweede uur alweer van de Hitsmith op Lou FM op de vrijdagavond. Lou Media is het eigenlijk, hè?
1: Ja, ja, dat zou ik zeker. Ja, ja. Lou Media.
0: Nou, Henk komt momenteel in de studio.
1: Ja, na een aantal weken. Ja, dan zal ik weer een week of drie duren.
0: Ja, ja.
1: En in november wordt natuurlijk wat rustiger, dus dan denk ik wel een keer vaker.
0: Het is gewoon een periode eigenlijk, hè? Dat die periode dat druk is bij Bailey, denk ik.
1: Ja, nou, deze maand nu nog wel even, dus.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, ja, ja. Dus vandaar, dan lukt het niet altijd. Dan hoop ik over drie weken wel. En dan in november weer.
0: Nou, oké. Okay.
1: Dus, nou ja, goed. Nou, we gaan vandaag proberen iemand te bellen. Ja, het zegt mij niet wat. Ik kom uit Den Haag. Hij schijnt Sebastiaan te heten, dus we gaan even kijken hoe of wat.
0: Waar komt hij uit Den Haag? Oké.
1: Okay, ja, dat vond ik even bij een andere bijgevoegd berichtje dat hij daar vandaan komt, dus.
0: Oké. Okay. Ja, voor mij ook een onbekende man. Ik heb hem even opgezocht. Ik heb even het nummer een klein beetje beluisterd. Dus dan gaan we gewoon bellen. En dan zien we wel wat er allemaal
1: komt. De hoofdletter L voor jou heet de plaat. Dus nou, geen idee verder.
0: Ja, oké. Okay. Wat zou die L betekenen dan?
1: Ja, nou, dat gaan we even vragen natuurlijk. Ja, ja. Waar die beste man vandaan komt. Dus ja, geen idee. Ik ken hem verder niet. Dus,
0: Nee.
1: Ook geen tijd voor gehad om het even na te kijken deze week. Dus.
0: Hey, dit uur gaan we lekker een gouden oude hits draaien.
1: Ja, dat is het belangrijkste.
0: En ik weet niet, je kunt gewoon aanvragen natuurlijk. Hè. Ik weet niet of Arno nog suggesties heeft. Dat zal ongetwijfeld wel.
1: Geen idee als die beste man meeluistert.
0: Ja, hij luistert wel mee.
1: Hij luistert wel mee.
0: Ja, we hebben net al een plaat voor hem gedraaid. Je bent niet meer van mij, van de video's.
1: Die was blijven liggen, geloof ik.
0: Ja, die was blijven liggen.
1: Ja, ik ga even kijken als hij meeluistert.
0: Ja, hij luistert mee. Ja. Hij stak een duimpje de lucht in dus.
1: Oké, nou, dat had ik nog niet meegekregen, dus.
0: Oké, we gaan straks eens iemand bellen. Gaan we straks over zo'n 10 minuten doen. Maar eerst gaan we een lekkere plaat draaien van Albert West. We gaan dromen. Want dromen is toch fijn? Hier is Albert West.

plaat van Canyon met Als ik maar bij jou ben. We gaan straks iemand proberen te bellen. We zullen even het telefoonnummer opzoeken. Zover waren we nog niet gekomen. We waren met andere dingen bezig. Dus even kijken. Ik zal even het nummer even intoetsen hier. En dan gaan we proberen iemand te bellen. Even kijken als die toevallig thuis is.

0: zal toch wel thuis wezen, denk ik, Henk. He?
1: Ja, anders heeft hij pech gehad, hè?
0: Ja, anders heeft hij pech gehad. Ja. We gaan hem even kijken als hij thuis is. Spraakoproep, huppakee. Dan zal hij ongetwijfeld overgaan. Ja, dan gaat hij.
1: Hij gaat over, dus.
2: Dat is...
0: Goeiedag.
1: Zo, jij bent heel snel.
2: Ja, ik zit ervoor te wachten natuurlijk. Denk, dit wordt het interview natuurlijk, dus dan moet ik op tijd opnemen.
1: Oh, oké, wij waren nog even wat anders hier bezig in de studio. Dus, wacht eens even, het is 9:15 geweest.
0: Zijn verwachting zo hoog.
1: Gaan bellen. Ja. Hey, maar we spreken met de Sebastian uit omgeving Den Haag.
2: Ja, klopt, ik zit in Scheveningen.
1: Scheveningen, ja, dat is toch bijna, ja. Ik weet niet, ik moet een beetje uitkijken wat ik zeg natuurlijk. Den Haag, Scheveningen, dat ik niet het verkeerde zeg.
2: Nee, voor de echte Scheveningen is Den Haag en Scheveningen zijn dat twee verschillende dingen.
1: Ja, maar Den Haag, uit, ja. Maar Den Haag zelf zit nog verschil in.
2: Ja, zeker. Ja. Ach ja,
1: nou ja goed,
2: iedereen heeft wat, weet je, maar het maakt mij niet zoveel uit eigenlijk.
1: Nee, maar ik ben jaren terug, ik zit, ben zelf buschauffeur en dan had ik een keer met een rondleiding met een gids. En dat was met een vijfdaagse reis Zuid-Holland. En die gids die vertelde alles heel mooi. En toen had ik een mevrouw in de bus zitten. Ja, die kwam van ouds uit Den Haag, maar die woonde al jaren in het oosten van het land. En dan zeg ik na afloop, ja, dacht dat wat bijzonders in de bus had. Blijkt maar gewoon een... even kijken, je hebt de Hagenaar en de Hagenees. Blijkt maar gewoon een Hagenees te wezen. Dus de Hagenaar was niet meer op stand. Dat is me altijd bijgebleven. En zegt, nou, blijkt maar een Hagenees te wezen. Ja, die vrouw moest lachen, dus dat is al jaren terug.
2: Daar ging je voor je.
1: nee, dat vond het leuk in Duitsland. Die kon ik het wel zeggen. Dus dat zal ik nooit vergeten. Die gids vertelde het allemaal op zo'n leuke manier. Ik heb hem nog nooit weer gezien, maar dat is me altijd wel bijgebleven. Dus het verschil tussen de Hagenaar en de Hagenees. Maar je bent echt Scheveninger.
2: Nee, ik ben geboren en getogen echt Haags. Midden in het centrum van Den Haag geboren. Haagse kan ik niet kijken. Mijn moeder is wel Schevenings. Mijn vader is echt uit de Schilderswijk. Dus dat is echt Haags. Hoe wil je het hebben?
1: Ja,
0: Den Haag, hè? Mooie stad.
1: Ja, die duinen, ja. Ja, die kent iedereen wel natuurlijk. Maar wij kennen jou nog niet. Dus vertel eens even iets over jezelf.
2: Nou, iemand die al heel lang bezig is in de muziek, eigenlijk al vanaf mijn 18e jaar. Dat is heel lang geleden inmiddels.
1: hoe jong ben je inmiddels dan? Als je wilt vertellen?
2: Ik ben inmiddels 50 geworden dit jaar. Dus,
1: oké, okay. Je hebt Abraham al gezien.
2: Ja, dat is dit jaar gebeurd. Maar ik heb dat vanaf jongs af aan gedaan. Ik ben dat toen ook als werk gaan doen. En toen ben ik eigenlijk weer uitgestapt. Toen ben ik ermee gestopt. Ben ik meer achter de schermen gaan werken. Meer mensen gaan begeleiden en gaan helpen. En dingen gaan produceren. En eigenlijk in 2020 zijn we weer gestart met het maken van singles. En weer nieuwe muziek maken. En het is inmiddels 2026. En we zijn aanbeland bij een zoveelste single inmiddels. En het gaat eigenlijk heel erg lekker door.
1: Oké, nou goed. Voor ons kwam het niet bekend voor. Maar de grote brandende vraag die wij natuurlijk al hebben. Hadden we net even over. Die hoofdletter L. Waar staat de L voor?
2: De L van liefde.
0: Oh, hoofdletter L.
2: Ik zing het ook, hè. Ik zing het ook. Dus heb je de tekst nog niet gehoord.
1: Nou, wel even iets maar.
2: Schrijf ik liefde met een hoofdletter L. Dat is de eerste van het refrein.
1: Ook voor de luisteraars natuurlijk, hè. Even dat ter verduidelijking. Al even wel wat gehoord natuurlijk.
2: Ja, het is natuurlijk ook wel een titel om te kiezen. Dus daar was ik me ook wel van bewust toen ik dat heb gedaan, hoor. Dus ik wist zeker dat ik daar ook vragen over ging krijgen.
1: Goed, het staat natuurlijk een persbericht. In het persbericht haal je dat daar niet uit, maar je gaat luisteren inderdaad. Dan komt het wel naar voren natuurlijk.
2: Ja, en op de cd-hoes is het natuurlijk ook te zien natuurlijk. Want daar zit ik achter een bureau en er ligt een stuk papier voor mij waar ik dus het woord liefde heb opgeschreven met een hoofdletter L.
0: Oké,
1: nou, helemaal duidelijk.
0: En het nummer heb je zelf geschreven?
2: Het concept hebben we wel, zelf geschreven. Het concept helemaal doorgevoerd.
0: Oké. En de muziek achter, heb je dat ook allemaal
2: gedaan? Ook zelf, alles doe ik allemaal zelf.
0: Zo, heb je een eigen studio of zo?
2: Ik heb gewoon een thuis studio en inderdaad doe de hele productie hier thuis. En speel een groot gedeelte in. De pianopartijen doe ik hier zelf inspelen. Gitaar laat ik doen door mijn oudste zoon. Die is daar heel erg goed in. Dus die laat ik dat lekker doen. Daar ben ik zelf niet zo ster in. Dus die neemt dat stukje voor zijn rekening. En lekker echt muziek maken. Dat vind ik ook echt leuk om te doen. Het creëren, het maken, het schrijven. Dat hele proces vind ik gewoon heel erg leuk.
1: Maar ook voor anderen dus.
2: Ja, zeker. Schrijf ook voor anderen, ja.
1: Oké, dat is best wel even leuk om dat even zo te horen natuurlijk. Dus, je hebt Dennis, die promoot jou dan, zeg maar, als plug-in.
2: De plugger, ja.
1: Pluggers, zoals. Maar hoe ben je zo met Dennis in contact gekomen dan?
2: Ik ken Dennis al heel lang. En dat komt eigenlijk door het feit dat ik ook in de tussentijd dat ik zeg maar niet met muziek bezig was. Eigenlijk ook met muziek bezig ben geweest. Dat klinkt heel raar, maar dat ga ik uitleggen. Ik heb namelijk 19 jaar lang radio gemaakt bij een lokale omroep. En daar kwamen bij dus ook artiesten langs. En die kwamen ook via Dennis. Dus op die manier ken ik Dennis eigenlijk.
1: Ja, kijk. Zo gaat het hier ook. Want ik geef me de meeste weken even nog een mailtje van Dennis. Van ja, kun je wat voor ons betekenen in de uitzending?
2: Ja, en dat gaat gewoon door, hè?
1: Ja, nee, dat, inderdaad. Dat lukt niet elke week hier, maar wel regelmatig. Dus in dit geval, ja, soms hebben wij een idee voor iemand. En als we niks hebben, dan komt Dennis met iets op te proppen. Ja, dan kwam één keer jouw naam naar voren, een nummer erbij. En hoofdletter L. Ik had de vorige week al wel binnen zien komen. Maar er zijn een aantal versies die ik binnen kreeg.
2: Dat klopt.
0: De radioversie.
1: Ja, ik neem aan dat degene is die we moeten gaan draaien.
2: Dat is... Nou ja, jullie mogen zelf kiezen, hè? Want je bent vrij om te draaien wat je wil, want daarvoor is het radio. Maar omdat tegenwoordig de radio best wel ook wel inmiddels een vluchtig medium is geworden. En liedjes eigenlijk, 3 minuten is eigenlijk wel de max inmiddels. Wat ik jammer vind, maar dat is weer een ander verhaal. Dus vandaar een radioversie gekozen. En ook ervoor gekozen om dus de extended version, dus zoals we hem bedacht hebben, met inclusief de solo die erin wordt en eigenlijk de wat klassiekere versie, om die erop te zetten. En ook nog een symfonie erop te zetten die echt helemaal instrumentaal is en het thema behandelt. Dus ja, eigenlijk een van EP alles gemaakt.
0: Ja,
2: en op die manier gedaan, zeg maar.
1: Okay. En bij de omschrijving staat... Dat je verrast je luisteraars dit najaar met een romantische. Kijk, daar komt nog iemand bij voorstellen. Maar het bombastische. Wat moeten wij ons daar eigenlijk bij voorstellen?
2: Nou ja, bombastisch wil zeggen groot, meeslepend, klassiek. Dat zijn eigenlijk allemaal een beetje termen waar je dan aan kan denken. En het is natuurlijk geen doorsnee. Het is geen feestnummer of het is geen popnummer. Dus het is echt wel... Het is een ballad, maar met een verhaal.
0: Oké. Hey, je zat bij de lokale omroep, zit je nog steeds erbij of niet?
2: Nee, daar ben ik mee gestopt, want ik ben me nu echt helemaal volledig hierop aan het concentreren. En ik mag ook zeggen dat het werk is, dus dat is ook heel fijn om te zeggen en ook om te doen. Dus het is echt 24 uur per dag is het eigenlijk muziek wat er gebeurt.
0: Okay. Oh, leuk, ja. Dan ga je nummer draaien, denk ik maar. Hoor.
1: Ik denk het wel, dat ik daar kennis mee laten maken.
2: Ja, nou ja, mocht je nog meer willen weten, ga ik dan even gewoon heel plat ordinair reclame maken.
0: Ja,
2: www.sebastiaan-singersongwriter.nl is de website. Daar staat alles op.
0: Oh, oké.
1: Nou, dan gaan de mensen even naar gaan kijken en kunnen gaan luisteren.
2: Ja. Helemaal goed.
1: Ja. Nou, ik zeg, kondig je plaat maar even aan, dan gaan we hier even draaien.
2: Nou, dan ga ik zeggen, nu in de uitzending hoor je mijn nieuwe single. Dit is Hoofdletter L.

0: gaan weer richting de klok van 10 uur. Hoe snel gaat dat?
1: Dat is ongekend, hè?
0: Ja. Nou, in ieder geval, we moesten een paar platen opnemen. Dus vandaar ook dat je denkt van, hé, wat zit hij te doen? Maar,
1: ja, nou ja, platen geval, opnemen.
0: Ja, dat heb ik even gedaan dus. Het volgende uur gaan we weer lekkere hits voor je draaien. Je kunt ze natuurlijk zelf even aanvragen, hè? 0639.
1: Alleen maar hits.
0: 0639-41-4131. Ja. Alleen maar hits, ja. Alleen maar hits.
1: Kijk, als we even een plaat van de Stunts kunnen winnen voor Arno.
0: Ja.
1: Anders een beetje stil vanavond.
0: Ja.
1: Of wij wat anders aan doen, denk ik.
0: Ja. dacht je.
1: Dat zou kunnen, ja. Geen idee.
0: Ik weet niet, hè.
1: Nou, nee, alleen dat... echte hits hier op Blue FM.
0: Dat bedoel ik.
1: Nou, dat bedoelen we maar, hè. Ja, dat gaan we gewoon doen, hè.
0: Ja.
1: Naar het nieuws van 10 uur. Nou, onze barman is er vanavond wel.
0: Gelukkig wel.
1: Onze uitzendkracht was even de vraag, want ja.
0: Nou, die komt misschien ook nog wel even.
1: Heel even, zegt hij, maar ja.
0: Jan is er niet. Jan komt ook niet. Jan die komt volgende week, had hij het over.
1: Ja.
0: Dus dan, die heeft een ATV'tje.
1: Ja. Ja, goed, ik ben er hoop ik over 3 weken weer.
0: Dus je hebt volgende week en die week erop op een ATV'tje.
1: Nou, ik heb geen ATV, dan heb ik wat andere dingen. Dus dan komt het niet helemaal goed anders.
0: Oké, ja. Nou, dat kan nog gebeuren natuurlijk, hè. Oké, we gaan een schakeling maken naar de hoofdstudio.
1: Ja, met de coconuts.
0: Ja, de coconuts. En dan,
1: Electric Light Orchestra. Nee, wordt het toch voor mij wel, hè?
0: Ja, hè?
1: Nee, Electronic Systems.
0: Electronics, ja.
1: Ja, ik zeg het even, we vinden het niet helemaal goed, maar wel coconuts.
0: Nou, ja, wel een leuke plaat.
1: Absoluut.
0: In stereo is die mooi, hè? Ja. Oké, nou, we gaan er zo even uit voor het nieuws en weer. En gewoon die platen aanvragen natuurlijk, hè, die jij leuk vindt. Dan gaan we die platen draaien. Tot zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer de Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Furstner na de winst.
2: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Zo, daar zijn we dan wel.
1: Jazeker, helemaal.
0: De eerste plaats ging een beetje mis. De hoofdstudio ging wat verkeerd. Dus vandaar dat we iets later in de andere band zijn.
1: Ja, maar we zijn er.
0: Wie bent er wel?
1: Ja, we hebben een stereo, vooral met deze plaat natuurlijk. Hè.
0: Ja, leuk hè.
1: Voor die tijd zit echt een mooi stereo effect erin.
0: Ja.
1: Dus zeer zeker, de moeite waard.
0: Zeker, ja.
1: Van de Shadows.
0: Oké, weer terug. Wat gaan we dit uur doen? Lekkere gouden oude plaat.
1: Alleen maar hits, hadden we gezegd. Hè.
0: Ja.
1: Als we even kijken voor de plaat van de Sunstreams. Als Arno nog meeluistert of dat hij andere activiteiten heeft.
0: Nou, ik zal even kijken als hij wat...
1: Hij is vandaag rustig.
0: Ja, hè?
1: Dus Arno, kom met die suggesties.
0: Heb je nog wel van de vorige week de heikelijk al staan, zie ik hier. Wat van titel als ze wezen, weet ik niet. Maar kan je dat zo zien, wat van plaat als dat is? Van
1: nee. Ach, god nee.
0: Nee,
1: hè? Even iets groter maken.
0: Ik kan hem eens groter maken, zo. Dat kun je niet echt zien, hè? Nee. In ieder geval een heikrekels.
1: Hij wil een zonnetje. Oh nee, een sunstream.
0: Oh, ja.
1: Hij luistert wel. Ja. Hij reageert in ieder geval. Dus dan...
0: Dan gaan we straks even de sunstream platen bijzoeken. En ik hoop dat er nog meer luisteraars zijn die ook platen aanvragen. Dus 0639-414131. Weet je nog een leuke plaat? Laat het even weten. Dan gaan we die plaat er even bij zoeken.
1: Ik weet nog wel genoeg.
0: Ja, toch wel.
1: Leuke plaat van Udo Jurkens, Cottonfield.
0: Ja, dat is ook een mooie.
1: Ja, die staat er wel op bij mij. Dus dan,
0: Nou, dan gaan we die ook even erbij zoeken.
1: Dat is wel leuk. We gaan nog meer doen vanavond. We hebben al een tijd Survivor niet meer gedraaid.
0: Die
1: nee, hè? Nee,
0: die kunnen we ook even erbij zoeken.
1: Oh, dan hebben we hoog bezoek. Als je het over de duvel hebt, dan komt hij gelijk binnenlopen.
0: Ja.
1: Hij is er nu al. Hij is een beetje vroeg.
0: Hij kijkt naar boven en ziet On Air staan.
1: Ja.
0: Oké, we gaan even de Palatijn draaien. Denk je altijd nog aan haar? Je luistert lekker mee. Naar de

0: Zullen jullie gelijk even erbij pakken, de Sunstreams?
1: Dan gaan we zeker, dat hebben we dat ook weer gehad.
2: En kunnen we zo de duizenden para's nog draaien, of niet? Veel een mooie plaat.
0: Ja, toch wel?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, of kan het niet?
0: Ja, ik denk het haast wel.
2: Moet een kwartje
1: kan, alles
2: doen?
1: Kan.
0: Ja.
2: Nou, Henk regelt er eens even aan toe. Ja.
3: Alles kan.
2: Kom.
1: Ik zal er iets van het airfryer sturen.
0: Word je verbannen in je eigen studio?
3: Ja, in je eigen studio. Dat zul is een schandaal.
0: Zul je gewoon niet even op de vrijdagavond alle deuren gewoon dicht doen? Hup, ik weer weg.
2: Een hele vette avond.
3: Ja, nee, ja.
0: We gaan de band verlaten. Dit was het einde van de uitzending.
2: Ja. We komen wederom niet te doen.
0: Nee.

0: Ja, ze was jarig hè, van de week, hè, deze zangeres, Tineke.
1: Ja, is helemaal 47 jaar volgens mij.
2: Ook, namens Willeke en de kinderen waardig gefeliciteerd, jongens.
1: namens
2: Willeke en de kinderen ook, hè.
1: Ja, oh ja, ja niet vergeten, heel duidelijk. 47? Ja, dat is heel belangrijk. Volgens mij wel.
0: Stikke jong.
1: Ja, Edgar die moet dat weten, maar ja, die zegt weer niks natuurlijk.
2: Is dat de schoenmaat?
1: Nee. Edgar houdt dus helemaal stil. Die durft niks meer te zeggen, joh.
0: Hey, Arno vraagt deze plaat nog aan. Zullen we even draaien?
1: Ja, voor Arno wel, hoor.

0: Heb je ook een vlaggenmast thuis?
1: Nee, geen vlaggenmast.
0: Ik heb wel een mast. Ja, ja. Geen vlaggenmast.
1: Nee. Nou ja, misschien past er wel gewoon een vlag in. Ja, denk ik wel.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, denk het wel.
0: Oh, oké.
2: Okay. De pandemvlag.
0: Ja, dat...
1: Ja, maar die heb ik niet.
0: Is die ook verboden of is die wel...
2: Nog niet.
0: Nog niet.
1: Maar goed, die ontbreekt nog bij mij. In de collectie, zeg maar.
0: Ja, die had ik hier nog maar willen hebben, ja.
1: Is dat een stille hint?
2: Snap ik wel, jongens.
1: Maar goed, ik denk dat wij... Ik denk dat wij natuurlijk wel als eerste zo'n vlag krijgen.
0: Is het een gewild project? Of,
2: Ja, zeker, jongens, ja.
1: Dus bij deze...
2: Ja,
1: ik zal zo
2: met je afrekenen, dan komt het goed.
1: Wat hebben we nog een biertje hebben, jongen?
2: Ja, een halfje nog.
1: Oké.
0: Hey, we gaan weer richting 11 uur, jongen. Dus,
2: ja, ga je de pony voeren, jongens. Ja,
1: de pony voeren.
0: Ja, en loop achter in het weiland.
2: Ja, bij die scooter.
1: Bij de waterscooter.
0: Bij de waterscooter.
1: Toet. Ik kan plaatje om straks even gaan draaien, trouwens, na 11 uur. Van de Groeders Kool. Ja.
0: Oké, we gaan er even uit voor het nieuws en het weer. En straks komen we weer bij je terug met het nog een uurtje.
1: Het laatste uur.
0: Ja, ja.
1: En dan gaat de stekker eruit.
0: Hey, Prior even opstarten. Hè? Ja, toch wel. Hè? Heb je er zin in een hapje? Ja, ja. Ja, jullie zien er allemaal heel hongerig uit.
1: Je mag gewoon zeggen dat je zelf heen wilt hebben.
0: Ja, tuurlijk, maar dat zeg ik natuurlijk niet.
1: Tot zo.
3: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt... zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen, in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: is echt dialect, hè? In dat white stoel.
1: Ja, dat klinkt wel een beetje Duits.
0: Vul de warmte van u.
1: Van die, ja, ja.
0: Van die kont.
1: Ja, dat hoor ik ook.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zo, zo. Met de zomer
2: is het zo met de zender.
1: Ja, zeker weten. Hé, hey, de uitzendkracht is er nog. Ja, hij is er nog. Nee, hij leeft nog.
3: Mooi. Ja. Het is maar wat je horen wil. Het is maar wat je horen wil.
0: Ja.
1: Nou, wat wil jij horen dan? Ja, je wilt die plaat met die Friese vlag wil je natuurlijk horen.
3: Ja, dat is een hele mooie eigenlijk.
0: Ja,
1: eigenlijk.
0: Wel, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, die gaan we straks even weer draaien natuurlijk. Hè?
2: Haas Klenstra, toch? Woody?
3: Klaas Henstra.
1: Klaas Henstra.
2: Haas Klenstra.
1: De kleinzoon van Romy.
3: Ja.
0: Ja. Is dat zo? Ja, ja. Ja, ja, ja. Geloof ja.
1: De vader is Trinus en zijn oom is natuurlijk Tjeerd.
0: Maar daar zingt hij ook over, hè?
3: Ja, ja,
0: absoluut. Daar gaat het liedje ook over.
1: Ja, ja, zeker.
0: Over.
1: Ja. En we moeten eens een keer nog naar Texel gaan. Naar de Jutter.
0: De Jutter?
1: Ja, dat is café van Tjeerd.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat is gezellig daar. Dat is leuk. We gaan gewoon een keer een weekendje Texel nemen.
0: Even groene kop erop en jij een blauwe.
3: Ja, ik heb een hele mooie.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Wat heb je een hele mooie?
3: Ja. Mijn plofkap heet Bet.
0: Oh ja, ja, Bet. Ja, ja. Maar gaan we nog een keer, ja? Dan gaan we nog een keer.
1: Nou, dat is wel leuk. Ja, maar dat treedt ook wel eens op, hè?
0: Nou, dan gaan we dat een keer doen. Wanneer gaan we dat doen?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Ja.
1: Want hotelletje boeken daar, hoe heet dat? Is het de Kogel of is het een plaatsje? In ieder geval waar de Jutter is.
3: Maar dan heb ik één vraag. Mag ik mee en gaan we met busvervoer?
1: Nee, ga met de roeiboot.
0: Hey, maar je kent iemand uit Nunspeet, die heeft daar een huisje, denk ik?
1: Nee, die is niet op Texel.
0: Oh?
1: Nee, in de Ameland.
0: Oh, dat is Ameland. Oh, dat is een verkeerde eiland.
1: Maar hier kun je zo met de auto oprijden op Texel. Oh, okay, dat kost niet te veel.
0: Oké, verkeerde eiland.
1: Okay. Maar wat nou wel een keer leuk, zo gewoon een weekend.
0: Nou, ik ga mee.
1: Ja. Ja.
0: Dus boek maar.
1: Ja. Martijn, ga je mee?
0: Ja. Het ligt er allemaal niet.
2: Ja, wanneer dan?
1: Ja, dan gaan we even daar naar bedden. Als het in jouw drukke agenda tijd voor is. Nog gewoon een keer een weekendje Texel.
2: Ja.
1: Ja.
0: Maar dan kun je toch beter tegen de zomer doen, denk ik, of niet? Of Texel is beter in de zomer, of niet?
1: Ja, goed. Het moet sowieso weten dat Tjeerd er zelf ook is, natuurlijk. En dat ook gaat zingen, natuurlijk.
0: Oké, okay. Ja.
1: En vraag als
2: we gaan hier de zomer, komt. Drie zomer.
0: Nee, dan ben je te druk.
2: Prima. Ja.
1: We gaan even kijken wanneer Martijn tijd heeft in zijn agenda.
2: Eerlijke ding, als ik ben bang, als ik aan het strand ga liggen, dan ben ik bang dat ze me terugduwen om de zee in. En dan ben ik niet erg.
0: Maar dan gaan we ook een bad lopen.
2: Verdorie in de krant wil komen, dan moet je gaan badlopen in dit gezelschap. Er zit er één met twee nieuwe knieën, er zit hier één met een halve rug. Er zit een buschauffeur daar. Oh.
1: Ja, dat zal er wel goed gaan.
0: Dit lijkt me best leuk een keer, even wat lopen.
2: Dan hebben we de handen vol, kan ik je vertellen.
4: Ja,
0: niet maar zomaar lopen, maar gewoon badlopen.
1: Gewoon het uitje. Ja, het uitje.
2: Ik wil voorstellen dat we kratlopen gaan.
1: Nou, dat is misschien wel leuk om te voorstellen. Nieuw item. In ieder geval met een uitje van het Hitsmith-team.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, we staan ons al op te wachten, denk ik. Ja.
1: Ja. Doe even een live uitzending bij de Jutter vandaan. Ik wil ook nog even vragen als ik kan. Vrijdagavond. Of zaterdagavond dolfeest.
0: De Jutter.
1: Ja.
3: Ik denk als we op visite komen dat de zee zich terugtrekt.
0: Ja.
3: Dan is het gewoon app.
0: In plaats van vloed.
3: Ja.
0: Ja, ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, nou, in ieder geval, dat is een goed idee.
1: Ja, ik heb wel vaak...
0: Ik vind het leuk. We gaan dan in de winter. Dan heb je geen badlopen. We gaan naar ijs lopen.
3: Ja.
2: Ik zie dat allemaal... Ik ben in een beeld denken, dus ik zie dat alleen maar voor me. Jan de Flipper in de modder. Ja.
0: Met de scooter, met de waterscooter.
1: Wij gaan met de boot over Jan met de waterscooter.
2: Hey, over die, dan heb je de handjes vol, Dries.
1: Hey, over die waterscooter gesproken. Ja. Even draaien trouwens.
0: Oh ja,
1: groene school.
0: Ja, die gaan we lief. Maar we gaan eerst even die
3: gaan we draaien, ja, die hele mooie.
0: Ja, die hele mooie gaan we even draaien.
2: Even de schuif dicht.
0: Ja. Ah, Hurt
1: Hurt
0: Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt Hurt

Ja, ja, Lucas en Geer Hulshoff. Lekker is het al de Heimat. Op een speciaal bezoek van Arno. Uit de locatie Dronten. Nou, een dochter zingt tegenwoordig ook al, Mariska. Maar we hebben even een plaat gevonden van de Sunstreams. Oh, de zomerwind.

hij sloeg een beetje over, maar je kon je zien dat het van genieten is natuurlijk, hè. VR, kijk je zien. We gaan even de volgende plaat draaien. Is deze. Ook een keus van Henk Bonen, deze plaat. Hier is Hein Simons.

0: en op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Alles. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvre prijs. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen.